0: economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer, met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwert krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwert aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwert nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 100%.
1: Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees migratiegeld gaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

it up high. And don't be afraid of the dark.

0: 1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Na 2 dagen van intensieve gesprekken zijn Israël en Libanon het eens geworden over een nieuw staakt het vuren. Wel hangt nog veel af van Hezbollah, dat in het zuiden van Libanon nog beschietingen uitvoert. Volgens een gezamenlijke verklaring van de VS, Israël en Libanon komen er proefzones waar het Libanese leger de exclusieve controle over het grondgebied zal hebben. Israël en Libanon komen over 2,5 week weer samen voor verdere gesprekken. Nederlandse jongeren met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Die wordt ook met onmiddellijke ingang opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Eerder was er onvoldoende bewijs dat zo'n operatie nuttig en veilig is voor jongeren. De behandeling is exclusief voor 13 tot 18-jarigen. Ze moeten vooraf leefstijlbegeleiding hebben gehad zonder voldoende resultaat. Dat programma focust op gezonder eten en meer beweging. Naar schatting kampen 500 tot 800 Nederlandse kinderen met ernstig overgewicht. Hongarije verzet zich niet langer tegen Oekraïnse toetreding tot de Europese Unie. De onderhandelingen daarover kunnen nu dan ook worden doorgezet, omdat Hongarije zijn veto intrekt. Een woordvoerder van de huidige EU-voorzitter Cyprus noemt het een belangrijke mijlpaal. Hongarije lag altijd dwars, maar de nieuwe premier Magyar maakt nu de weg vrij. Er kan nu ook worden gepraat over toetreding van Moldavië. Zuid-Holland zet toch de deur op een kier voor windturbines in het Groene Hart. 12 plekken die volgens de provincie technisch geschikt zijn, worden de komende maanden opnieuw onderzocht. De politiek in Zuid-Holland wil ook strenge geluids- en afstandsnormen, iets waar het kabinet al jaren aan werkt. De plannen om in het Groene Hart duurzame energie te gaan opwekken leiden tot veel onrust bij bewoners. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. In verschillende provincies geldt vanaf vanmiddag code geel wegens zware onweersbuien. In de provincies Groningen, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant kunnen tijdens die zware buien windstoten en zelfs hagel voorkomen. De onweersbuien kunnen met name voor het verkeer en buitenactiviteiten voor overlast zorgen. In de avond neemt de buienactiviteit weer af. Het kabinet verwacht dat het ook volgend jaar nodig is om huishoudens financieel te ondersteunen. Oorzaken zijn de hoge inflatie en de oorlog in het Midden-Oosten. Welke maatregelen precies nodig zijn en hoe ze moeten worden betaald is nog onduidelijk. Het CPB denkt dat de koopkracht minder snel stijgt dan verwacht. De Rabobank houdt zelfs rekening met een verlies aan koopkracht van 0,7%. Het kabinet bespreekt deze zomer welke maatregelen nodig zijn. De uitkomsten worden gepresenteerd bij de begroting op Prinsjesdag. Vanwege een grote brand op een bedrijventerrein in Leerdam is vannacht een fabriek van Friesland Campina ontruimd. De brand brak uit bij een naastgelegen wegenbouwbedrijf. Door de felle brand moesten alle 40 mensen die bij Friesland Campina aan het werk waren het pand tijdelijk verlaten. Na enkele uren was de brand onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen. Na 2 dagen van intensieve gesprekken zijn Israël en Libanon het eens geworden over een nieuw staakt het vuren. Wel hangt nog veel af van Hezbollah, dat in het zuiden van Libanon nog beschietingen uitvoert. Volgens een gezamenlijke verklaring van de VS, Israël en Libanon komen er proefzones waar het Libanese leger de exclusieve controle over het grondgebied zal hebben. Israël en Libanon komen over 2,5 weken weer samen voor verdere gesprekken. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oost staat 8 kilometer file tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe. Dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet. Of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.
14: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
15: U wast uw handen toch ook met water?
6: Met een douche-wc wordt uw onderlichaam gereinigd met water en met een lichaamswarme föhn gedroogd. Een douche-wc is binnen een halve dag geplaatst zonder hakken of breken. Vraag de gratis brochure aan via velunova.nl.
15: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
16: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Autoschade komt meestal onverwacht en altijd ongelegen. Gelukkig is er MNL Autoschadeservice in Nunspeet. Wij herstellen de schade aan uw auto vakkundig en snel. En verzorgen de complete schadeafhandeling met de verzekeringsmaatschappij. Dus bij autoschade of schade aan bedrijfswagen of bus ga je naar de Marconiweg 36 in Nunspeet. Kijk voor meer informatie op mnlautoschade.nl. MNL Autoschadeservice. Uw schade is onze zorg.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Ik zou zo graag nog één keer naar zee willen.
3: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
4: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
5: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
0: Dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste

0: deelnemers aan het evenement. Hij gaat fietsend de berg op en zal na de beklimming met zijn band Alphaman dit horen brengen.
1: Om 9 uur, de Veluwe start op met Marcel Bolten.
0: En zeggen goedemorgen.
2: Het geluid van de Veluwe.
0: Inmiddels is het 11 over 7.
2: Radio Nunspeet.
0: Welkom bij de start vanochtend voor Nunspeet en de wijde omgeving. Dit is de Veluwe start op tot aan de klok van 9 vanuit het muzikale hart van Oudenburg, winkelcentrum De Binnenhof. Met, zoals gebruikelijk weer, aandacht voor de berichtgeving uit de ochtendbladen. De vaste items en de lekkerste hits en natuurlijk ook weer en verkeer. Hoe staat het ervoor wat betreft de situatie op de wegen voor onze regio? Nou, onze provincie Gelderland telt op dit moment 12 files. Valt nog reuze mee eigenlijk, 62 kilometer in totaliteit. Voor onze regio zijn dat er ook een tweetal. Te beginnen bij de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. De 5 kilometer langzaam rijden tot stilstand verkeer. Dat gebeurt tussen Voorthuizen en Hoevelaken. De tweede melding die vinden we op de A28 zonder richting Amersfoort. Een kleine 3 kilometer langzaam rijden tot stilstand verkeer. Tussen, eens even kijken, Harderwijk Zuid en Strand Nulde. Dan mag je heel eventjes een klein stukje doorrijden tot aan Nijkerk. Want dan kom je wederom in de file te staan. Tot aan Amersfoort-Vathorst over een lengte van 4 kilometer. Vandaag is het ronduit wisselvallig weer in onze provincie Gelderland. Het trekken van west naar oost buien over, waarbij ook onweer, windstoten en zelfs wat hagel mogelijk zijn. Op sommige plaatsen valt meer dan 10 mm neerslag. Later volgen er vanuit het westen meer zonnige periodes en het wordt

leerlingen. En de dame in kwestie, die staat dan de heren / de dames op te wachten boven op de berg bij de finish. We proberen straks daar ook eventjes telefonisch contact mee te krijgen in deze aflevering van De Veluwe Start Op. Bij deze werden van op de hoogte de Alpe d'Huez. Douwe Bob wordt vandaag geknuffeld en Douwe die fietst vandaag ook de berg op. En speciaal voor de Alpe d'Huez heeft hij, en dat heeft te maken dat ook natuurlijk het festijn 20 jaar bestaat op dit moment. En de single All for One is tevens de knuffeltrek voor vandaag. En mocht hij boven zijn, dan zal hij ongetwijfeld dat liedje eerst gaan zingen voordat hij weer naar beneden gaat. En of hij dan nog meerdere keren de berg op gaat fietsen, dat is nog eventjes de grote vraag. Ja, en over Douwe Bob gesproken, hij zou eigenlijk vanavond ook bij het kampvuurconcert aanwezig zijn. Is het niet dat hij niet zo snel weer terug kan zijn in Nederland natuurlijk. Dus hij komt morgen naar Vaassen toe, naar Kannenburg, om het tweede concert te gaan verzorgen. Dus vanavond niet Douwe Bob, maar wel morgenavond Douwe Bob daar zo bij de prachtige locatie van Kasteel Kannenburg. En dat allemaal in Vaassen. Het is maar eventjes dat je het weet. Goed, we kijken naar het nieuws. Nederlandse bedrijven die hebben in India gevaarlijke designerdrugs besteld. Die hadden een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Zo blijkt uit onderzoek van de NOS en ook Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 door 30 Nederlandse bedrijven besteld. De stoffen konden geïmporteerd worden omdat ze destijds niet op de opiumlijst stonden. Het gaat om onder meer om stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en ook de zombiedrug. En dat betreft dan de zombiedrug Flaca. Veel van de middelen die Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs tot de dood. Nou, is allemaal ook vandaag dus in de bladen wat betreft vandaag, deze 4 juni 2026. Goedemorgen, we gaan zo dadelijk terug in de tijd met Tom Jones, Green Green Grass of Home. Eerste nieuwe single van Hannah May en The Boys van

Ja, dat was die. Niemand minder dan, jawel, Tom Jones en The Green Green Grass of Home. En daarvoor trouwens ook nog de nieuwe single van Hannah May. En dat deden we met de heren van Bluff natuurlijk. En dat was allemaal geheten Ik ben niet meer bang. Op de Stadswal in Elburg, daar is gisteren officieel het Witte Anje-perk onthuld. Burgemeester Harm-Jan van Schaijken deed dat samen met Johan Breukelman. Het perk is bedoeld als blijvend eerbetoon aan veteranen die zich hebben ingezet voor vrede, vrijheid en veiligheid. De Witte Anjer staat in Nederland symbool voor waardering en respect voor mensen die zich hebben ingezet voor de vrijheid van anderen. Het monument stond sinds 13 maart al op de Stadswal, maar werd afgelopen week dus officieel geopend. En ook dinsdag, tenminste ook tijdens dodenherdenking op 4 mei jongsleden, was er al aandacht voor het nieuwe monument. Het kunstwerk bij het werk is ontworpen door John van Midden, museumboerder, tenminste de museumsmederij De Hoefhamer, die maakte het kunstwerk. Bij de aanleg is er rekening gehouden met de monumentale omgeving van de Stadswal. Met deze onthulling heeft Elburg een blijvende plek bijgekregen waar inwoners het hele jaar door stil kunnen staan bij de veteranen en ook hun inzet, zo laat men dat weten aan onze nieuwsredactie. Dus bij deze. Check het online voor het beeldmateriaal of check het eventjes op onze kabelkrant TV Dins Weer Tekst. Het is allemaal weer terug te vinden en ook terug te lezen. Eens even kijken, wat gaan we doen? We gaan naar muziek en we gaan zo dadelijk op naar natuurlijk de headlines uit het nieuws. En natuurlijk niet vergeten een update wat betreft de files voor dit moment. En tot ik daar nog eventjes richting de muziek. Dat doen we met de heren afkomstig uit Friesland onder leiding van Siep van der Ploeg. Dit zijn de boys van de Kast. En geef mij een teken van leven.

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel kunnen invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. In de afspraken staat dat Hezbollah alle beschietingen moet stoppen en zich moet terugtrekken uit Zuid-Libanon. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms de dood. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met hagel en windstoten. Het wordt 16 tot 19 graden.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. Tot 9 uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.

is Texas met een dijk van een hit. Say What You Want. Naar de rand werd het nog een keer een aardig hit. Samen met de boys van de Wu-Tang Clan. Veelvuldig met die versie gedraaid in de discotheek en zo. Hier op Radio Lusfeet. Dit is de Veluwe Stad Om. Om 7:55 terug naar het nieuws. De identiteit van de overleden persoon die langs de A28 werd gevonden is bekend. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Op 29 mei jongsleden werd er een lichaam gevonden in een bosperceel langs de snelweg ter hoogte van Wezep. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een 45-jarige man uit Polen. Dat maakte de politie inmiddels bekend. De man verbleef in de gemeente Elburg, zo laat onze collega's dat weten van Omroep Gelderland. Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de man loopt nog altijd en kan volgens de politie ook nog enige tijd duren. Hoewel er niet direct van een misdrijf wordt uitgegaan, willen ze wel alle scenario's uitlopen. Er is dus nog geen definitieve conclusie te trekken, aldus de woordvoerder. De politie doet een oproep aan mogelijke getuigen om zich te melden. Ook mensen met dashboardcam-camera's die worden verzocht om beelden te delen. Gaan we naar het andere nieuws wat betreft dit moment. En dan komen we terecht bij het volgende. Want de vriendengroep Mannen in de Olie heeft opnieuw een voetballiedje uitgebracht voor het WK-voetbal. Het nummer In Alle Staten is een parodie op Born in the USA van Bruce Springsteen en verwijst naar het WK in de Verenigde Staten. De groep bestaat uit Marcel Poelstra, Paul van den Berg en de broers Joost en Daan Spielman. Wat tijdens het WK van 2022 begon als een grapje onder de vrienden, groeide dus uit tot een traditie. Hun eerste nummer ging destijds viral en leverde zelfs een optreden op in de talkshow van Bo van Ervendorens. Met hun nieuwe lied hopen de mannen opnieuw voor een vrolijke WK-sfeer te zorgen. Volgens Joost Spielman wordt alles met een flinke knipoog gebracht. En daarnaast de vriendengroep verwacht dat ook de echte voetbalgekte pas losbarst wanneer het Nederlands elftal verder komt in het toernooi. Ondanks dat het WK volgens hen nog niet echt leeft in Nederland, hebben de mannen volop vertrouwen in Oranje en kijken ze uit naar een nieuw voetbalfeest. Zo laat men het weten aan onze streekredactie en dat betreft dan de VRMG. Nou, we zullen hem dus eventjes bijpakken dan, dat liedje van die gasten In Alle Staten. Nou, zo klinkt hij dan, een parodie op Born in the USA van Bruce Springsteen.

Het goal in de USA. Laten we hopen dat het beter gaat dan gisteravond. Want ja, gisteravond was het op zich wel natuurlijk een aardige wedstrijd. Want Nederland heeft natuurlijk aardig wat pogingen en ook toch wel bepaalde mogelijkheden gecreëerd. Maar het ging er helaas niet in. Verloren uiteindelijk in de Kuip in Rotterdam met 0-1. Goed, wat betreft de boys, de man in de olie met de boys, Joon en Daan Spulman, die de heren helpen achter de schermen. Goed, we gaan terug naar het nieuws uit de regio. De gemeente Barneveld wil opnieuw slagbomen gaan plaatsen bij de parkeerplaats op het Gotthorpplein. En daarmee komt er een einde aan de huidige camerasysteem voor kenteken parkeren dat sinds 2023 in gebruik is. Volgens de gemeente zorgt het systeem regelmatig voor de nodige verwarring. Omdat er geen slagbomen zijn, denken sommige bezoekers dat parkeren gratis is. Wie volgens, vervolgens vergeten is te betalen, krijgt een naheffing. En ook ondernemers en bezoekers hebben de afgelopen jaren geklaagd over de onduidelijkheid, de storingen en ook wachtrijen bij de betaalautomaten. Tot er een nieuwe systeem is gekozen, blijft het huidige kenteken parkeren actief. Bezoekers moeten hun kenteken dus nog steeds invoeren en de parkeeractie afronden. Ook bij een kort bezoek, zo laat de gemeente dat weten. Met de terugkeer van de slagbomen wil dan de gemeente uiteindelijk gaan duidelijk maken wanneer er een parkeeractie begint en eindigt. En zo het aantal naheffingen terugdringen. Zo laat me dat weten aan onze streekredactie, de VRMG. In navolging van Den Haag dan hebben meer gemeenten besloten het aantal kinderen dat thuisonderwijs krijgt vanwege de levensovertuiging van hun ouders te beperken. Onder meer Rotterdam, Utrecht, Amersfoort, maar ook Groningen wijzen nieuwe aanvragen voorlopig af. In april oordeelde de Hoge Raad dat ouders geen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht als er een openbare school in de buurt is. Voor Den Haag was dat reden om alle vrijstellingen na de zomer in te trekken en ook de bestaande. Zover gaan andere gemeenten nog niet, maar in afwachting van landelijk beleid worden wel nieuwe aanvragen gepauzeerd, zo schrijft de NWS allemaal vandaag.

0: And it burns, burns, burns. The ring of fire.
1: Johnny Kuijs, we gingen terug in de tijd met The Ring of Fire. En daarvoor trouwens nog de nieuwe single van Simon Keizer. Wat moet, dat moet. En over Simon Keizer gesproken. Hij komt binnenkort naar Nunspeet toe. En dat naar aanleiding van zijn boek die hij heeft gemaakt. En dat boek is getiteld ook Wat moet, dat moet. Een signeersessie. En dat gebeurt allemaal op vrijdag 3 juli aanstaande. Smiddags om 2 uur in het cultuurcentrum De Velevine. Daar komt Simon Keizer naartoe. Komende maandag volgens mij wordt hij geknuffeld hier op Radio Nunspeet. We kijken naar het nieuws nog eventjes. Een waterbuffelhouder uit Doornspijk heeft de gemeenteraad van Elburg om hulp gevraagd bij het verkrijgen van een nieuwe vergunning voor zijn bedrijf aan de Knibbelweg. Ondernemer Wiegert van den Berg zegt zich onvoldoende gehoord te voelen door de gemeente. Volgens hem verlopen gesprekken vooral online en wordt er onvoldoende gekeken naar de situatie op zijn bedrijf. Van den Berg erkent dat hij bij de bouw van een nieuwe stal is afgeweken van de verleende vergunning. Zo werden onder meer een schelstal voor kalveren, extra erfverharding, maar ook een sleufsilo en een lichtdoorlatend dak toegevoegd. De ondernemer stelt dat deze aanpassingen zijn gedaan om het welzijn van de dieren te verbeteren en ook bescherming te bieden tegen onder meer wolvenaanvallen. Hij hoopt via een ruimtelijke procedure alsnog de benodigde vergunningen van de gemeente en ook de provincie te krijgen. De kwestie heeft inmiddels ook politieke aandacht gekregen. CDA-raadslid Ramon Blauw heeft vragen gesteld aan het college. Hij wil onder meer weten welke mogelijkheden er zijn voor veehouders om snel een tijdelijke schelstal te plaatsen ter bescherming van dieren tegen wolven en of er vaker soortgelijke verzoeken zijn gedaan. Van den Berg hoopt zijn bedrijf in de toekomst over te dragen aan zijn zoon en zoekt samen met de gemeente naar een oplossing voor de ontstaande situatie. Ook dit allemaal dus in de bladen van vandaag en dat betreft van de lokale bladen. Goedemorgen, donderdag 4 juni 2026. Dit is de Veluwe Start-up met Erik Meesie. Dit is Zonder Jou.

Erik Basie, dat deden we met de single Zonder Jou hier bij het ochtendprogramma. En dat allemaal geheten De Veluwe start op. We kijken naar een update wat betreft de files. A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Ruim 3 kilometer stilstand verkeer tussen Kootwijk en Stroe. Eens even kijken, vanaf Stroe tot aan Hoevelaken nog eens een kleine 4 kilometer. Dus in dit moment een kleine 7 kilometer in totaliteit. A28 dan, Zwolle richting Amersfoort. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen het Harde en Harderwijk. Dan mag je een heel klein stukje doorrijden. Dan kom je nog een keer in de file te staan. Tussen Harderwijk Zuid en knooppunt Leusden Zuid. Op dit moment in totaliteit zo'n kleine 9 kilometer. Verder kan ik je melden dat je in de file komt te staan op de N50. Zwolle richting Emmeloord, 4 kilometer. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. De andere kant op tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek nog eens 4 kilometer. Dat zijn ze tot zover wat betreft de files voor dit moment in onze regio. Straks meer erover tijdens de update wat betreft de mensen van de ANWB. Want we gaan op naar reclame, nieuws, weer en reclame. De knuffelplaat, dat doen we met de man die op dit moment aan het fietsen is. Tijdens de Alpe d'Huez. Ik heb het over niemand minder dan Douwe Bob. En zijn nieuwe single. Alles komt ten goede aan Alpe d'Huez. De nieuwe single van Douwe Bob, All for One. Tot aan de reclame nog even. Terug naar de muziek van Harry Styles.

0: Op de doorgaande weg tussen Epe en Nunspeet vind je buitenplaats het Soerel. Kwaliteit, gezelligheid en een beetje gekkigheid. Kom genieten van huisgemaakte gerechten, seizoensproducten en wild van Terwelen. Voor een gezellig samen zijn met vrienden of familie zijn wij 7 dagen in de week open. Reserveer je plekje en proef de Veluwe op zijn best.
1: Je auto echt goed schoon? Ga niet lopen stressen, maar laat hem wassen bij Van Essen. Van Essen Car Wash reinigt je auto snel, grondig en milieuvriendelijk. Hij wordt handmatig voorgewassen en na afloop mag je altijd gratis stofzuigen. Geen uitslaper? Maak gebruik van onze vroege vogelactie. Tussen 8 en 9 wassen met korting. En iedere donderdag is het seniorendag. Kom langs aan de ronding 1 in Nunspeet. Industrieterrein De Kolk. Van essencarcleaning.nl.
0: Elke maandag samen aan de lange tafel. Reserveer via soerelepe.nl.
1: Je auto weer als nieuw? Ga niet lopen stressen, maar laat hem polijsten door Van Essen. Bij Van Essen brengen wij je auto van binnen en buiten weer in topstaat. Wilt u bescherming op uw lak? Wij kunnen ook een glascoating aanbrengen. Kom langs aan de ronding 1 in Nunspeet. Industrieterrein De Kolk. Van essencarcleaning.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Veluvine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Veluvine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
5: Bij Dekker Verhuur verhuren ze eigenlijk zoveel dat het nooit in een reclamespotje past. Maar ik ga het toch proberen. Aanhangers, betonwerken, gereedschap, partytenten, hoogwerkers, hekwerken, heftrucks, liften, van waterhoge drukreinigers, stijgers, aggregaten, minigravers en nog veel meer.
6: Dekker Verhuur. Voor particulieren en bedrijven. Denk aan bouwbedrijven, schilders, hoveniers en evenementenorganisaties. Dekker Verhuur. Marconiweg 22B. Kijk ook eens op dekker-verhuur.nl.
7: Ontspannen overnachten in het inspirerende hart van natuurgebied De Veluwe. Dat wil iedereen wel, toch? Je voelt je direct thuis bij de Roskam. De hippe historische dorpsherberg Hartje Nunspeet. Kom 7 dagen per week gezellig langs voor een koffie, lunch, diner of een nachtje weg. Culinair genieten in ons restaurant. Bij de Roskam wordt er namelijk nog echt gekookt. Iets te vieren? In onze huiskamer kan je met maximaal 35 personen een onvergetelijke avond creëren. De Roskam, een thuis voor iedereen. Kijk op deroskamnunspeet.nl.

0: heerlijk in te relaxen. Op maat gemaakt van de beste materialen met een eerlijke prijs. Bij Weber Woonwereld in Elburg staan er wel 100. Laat je vrijblijvend adviseren en kies een stoel die echt bij jou past.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
4: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
3: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
5: 6, 5, 4, 3.
6: Ho, ho, ho, ho.
3: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
7: Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort staat 3 kilometer file bij Stroe. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn staat een kapotte auto bij Afrit Hoenderlo. 5 kilometer file, een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging op de A50 Arnhem richting Oss tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. 11 kilometer file.
2: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
8: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
12: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
13: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
14: Op de doorgaande weg tussen Epe en Nunspeet
5: vind je buitenplaats het Soerol. Kwaliteit, gezelligheid en een beetje gekkigheid. Kom genieten van huisgemaakte gerechten, seizoensproducten en wild van Terwelen. Voor een gezellig samen zijn met vrienden of familie zijn wij 7 dagen in de week open. Reserveer je plekje en proef de Veluwe op zijn best.
6: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Elke maandag samen aan de lange tafel. Reserveer via soerelepub.nl.
6: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
14: Bij Dekker Verhuur verhuren ze eigenlijk zoveel dat het nooit in een reclamespotje past. Maar ik ga het toch proberen. Aanhangers, betonwerken, gereedschap, partytenten, hoogwerkers, hekwerken, heftrucks, liften, van waterhoge drukreinigers, stijgers, aggregaten, minigravers en nog veel meer.
15: Dekker Verhuur. Voor particulieren en bedrijven. Denk aan bouwbedrijven, schilders, hoveniers en evenementenorganisaties. Dekker Verhuur. Marconiweg 22B. Kijk ook eens op dekker-verhuur.nl.
1: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
16: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1, Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste...

0: schreef Douwe Bob een nieuw nummer, All for One. En dat is de knuffeltrack voor vandaag, deze donderdag, de 4e juni. Want vandaag is het zover. Vanochtend om 4:30 zijn ze gestart om de berg te beklimmen. De een doet dat 1 keer, de andere gaan voor meerdere keren. Knuffelplaat voor vandaag hier op Radio Nunspeet. All for One, Douwe Bob hier op Radio Nunspeet. En Douwe Bob doet ook mee, hè? Ja. Hij is een van de deelnemers aan dit grote evenement. Fietsend gaat hij de berg op en zal tevens naar de beklimming met zijn band All for One te gehoor gaan brengen.
1: Tot 9 uur, de Veluwe start op met Marcel Bonte.
0: We zeggen goedemorgen.
2: Het geluid van de Veluwe.
0: Dit is de meest complete
2: Radio Nunspeet.
0: En over de Alpe d'Huez gesproken, vanochtend om 4:30 is het van start gegaan. We gaan eens even schakelen richting die grote berg. Op de berg, bij de finish, hebben we Yvette Witting klaarstaan. Goedemorgen, Yvette.
3: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. En even als voor de luisteraars, wie is Yvette precies?
3: Ja, wie is Yvette? Ik ben de docent van het Verkeersbergcollege. En wij zijn hier met onze school op de berg.
0: Ja, en jullie zijn met hoeveel leerlingen naar Frankrijk toe gereisd?
3: Met 9 leerlingen, plus sommigen zijn wel met een hele gezin gegaan. Dus we zijn met een groep van 35 mensen hier in Frankrijk.
0: Zo, kijk eens aan, zeg. Van Kinsbergen school uit Elburg. Vorig jaar hebben jullie een prachtig bedrag opgehaald, €13.750. Dat is natuurlijk een heel mooi bedrag. Nu zijn jullie met elkaar naar Frankrijk toe gegaan. Hoe hebben jullie zelf daarop voorbereid als team?
3: Nou, ik denk al vanaf het begin hebben we bijeenkomsten gedaan waarbij gewoon iedereen elke keer aanwezig was. Met elkaar spannen, hoe we geld op konden halen. Trainingen met elkaar georganiseerd, ook langere trainingen. En echt als groep een jaar lang eigenlijk dit samen gedaan.
0: Ja, en als groep samen gedaan, maar de trainingen voor, nee, want de bergen, die hebben aardig wat steile momenten en zo. Heel veel bochten.
3: Ja.
0: Hebben jullie ook samen getraind?
3: Zeker, ja. Dit is iets anders dan de knobbel op paarden.
0: Ja, zeker, ja.
3: Maar we hebben zeker wel heel veel kilometers in de benen gefietst. En we zijn naar Papendal gegaan om de kleding op te halen met de fiets.
0: Ja.
3: Dus het is niet te vergelijken natuurlijk, Frankrijk, met de heuveltjes die wij hebben.
0: Mm-hmm.
3: Maar wel zoveel mogelijk kilometers gefietst.
0: Oké. Zijn ze, want jij staat op de berg bij de finish, zijn er al mensen gepasseerd? Zijn ze ook al van jullie team al gepasseerd?
3: Zeker, ja. Alle fietsers die zijn al voor de tweede keer nu naar boven.
0: Zo.
3: Dus die zijn alweer onderweg. En net 2 lopers nog over de finish gekomen. En straks komen de andere lopers. Dus dan hebben we iedereen over de finish voor de eerste keer.
0: Oké. Hoeveel lopers en hoeveel fietsers hebben jullie dan in het team?
3: We zijn in totaal met z'n 20 en het is helft om helft.
0: Oh, helft om helft. Kijk eens aan. Hey,
3: ja.
0: Kunnen de mensen jullie nog steunen?
3: Ja, zeker. Wij hebben een actiepagina en die kan je vinden via de site van het Verkeersbergencollege.
0: Ja.
3: En daar kan je nog een donatie doen of een berichtje plaatsen om ons nog een steun toe te wensen op de berg.
0: Nou, kijk eens aan. Hey, waar kijk jij als docent zelf het meest naar uit vandaag?
3: Ja, dat iedereen over die finish komt natuurlijk.
0: Okay.
3: Ik sta vol trots elke keer bij die finish en dan komen ze weer.
0: Ja.
3: Nou, dat is elke keer toch weer een heel bijzonder moment. Net weer met de 2, dan sta ik wel te gillen daar als een gekke docent, zeg maar.
0: Ja, precies. Hey, vanochtend om 4:30 is alles van start gegaan. Er was een klein probleempje vanochtend, heb ik gehoord.
3: Probleempje?
0: Ja, een probleempje. Ze waren 2 minuten te vroeg om te starten, hoorde ik.
3: Oh, daar weet ik niks van.
0: Nee,
3: ik stond hier boven op de berg
0: al
3: 2 uur s'nachts. Dus dat heb ik niet meegekregen.
0: Heb je niet meegekregen, oké.
3: Hey,
0: Yvette, we horen je graag in de loop van de ochtend nog een paar keer live hier op de radio, als dat mogelijk is.
3: Helemaal goed.
0: En ook jouw collega Johnny Mulder zullen we eventjes proberen te contacten, want die is onderweg natuurlijk met de fiets. Die blijft op de berg naar boven fietsen. Nou, heel veel succes en mocht je wat mooi beeldmateriaal hebben, dan zie ik dat graag tegemoet.
3: Helemaal goed. Nou, fijne middag allemaal.
0: Groetjes. Hoi, hoi. En dat was
3: doei.
0: Yvette Wittingen. En een van de docenten die daar op de berg staat. En ja, ze mag trots zijn. Laten we dat eventjes vooropstellen. We pakken het Alpe d'Huez lied erbij in de Veluwe tot op. Dit zijn Maarten Peters en Margriet Eshuis. En Alpe d'Huez.

0: de nieuwe single van Danny Vroeger. Mickey van Wijk, Knuffelblad voor komende zaterdag. En dat was allemaal geheten Knipperlicht.
1: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Ja, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Dit is de horoscoop voor deze donderdag. Mensen reageren anders dan je vooraf had ingeschat. En dat vraagt wat extra flexibiliteit van jouw kant. Verwacht niet dat iedereen direct met je meegaat in jouw plannen of tempo. Orde scheppen in werkzaamheden of dagelijkse routines levert juist veel rust op. Kijk wel kritisch naar wat energie kost zonder echt iets op te leveren en durf daarin keuzes te maken. Contacten verlopen opvallend soepel zodra je oude irritaties durft uit te spreken zonder verwijten. Een open gesprek kan meer herstellen dan je denkt. Door selectiever om te gaan met afspraken en ook verplichtingen houd je bovendien meer plezier in alles wat je doet, is de verjaardagshoroscoop voor vandaag. En dan de liefde voor vandaag. Echte liefde is oude pijn loslaten. Dat is hem voor vandaag. Nou, doe je voordat erbij, zou ik zo zeggen.

Oeh, Lila Lila. Je hoort de kloot hier op Radio De Zweet. Daarvoor Maxine Nightingale. Right back where we started from hier op Radio De Zweet. Dit is de Veluwe Stad op. Donderdag vandaag. De Alpe d'Huez wordt op dit moment beklommen door ontiegelijk veel mensen. Douwe Bob doet eraan mee. De artiest die vandaag geknuffeld wordt hier op Radio De Zweet met zijn gloednieuwe single. En die single is getiteld All for One. En zodra die daar bij de finish aankomt, zal die het liedje ook ten gehoor gaan brengen. Fans van Douwe Bob, morgenavond staat hij op het podium tijdens de kampvuurconcerten bij Kasteel Kandenburg. En dat allemaal in Vaassen. Even kijken, we hebben ook inmiddels al contact gehad met een van de docenten van het Van Kinsbergen College uit Elburg. Yvette Wittingen was dat. Straks proberen we nog contact te krijgen met Johnny Mulder. En dan proberen we de gehele ochtend en ook vanmiddag tussen 12 en 2... proberen we toch wel wat verslag te krijgen vanuit Frankrijk. Want er zijn aardig wat mensen die ook vanuit Elburg daaraan deelnemen. Vanuit de school van Kinsbergen College. En vanochtend in deze aflevering van de Veluwe Stad op hadden we dus al Yvette Wittingen in de uitzending. Goed, ja, vanochtend om 4:30 zijn ze daar gestart. Ruim 19 miljoen hadden ze vorig jaar opgehaald. En dit jaar, 2026, is het de 20e editie van de Alpe d'Huez. En de grote vraag is, gaan ze die 20 miljoen halen? Dat zou wel prachtig zijn. Of meer. In ieder geval, vorig jaar 19 miljoen. De Alpe d'Huez. In ieder geval, vanochtend om 4:30 zijn ze gestart. Was een klein probleempje, want ze waren eigenlijk 2 minuten te vroeg eigenlijk wat betreft de start. Dus ze waren nog eventjes gestopt met het aftellen. Dus dat hoorde je vanochtend ook al tijdens het nieuws. Goedemorgen. De headlines staan voor je klaar. Straks een update wat betreft de files voor onze regio. De Roy Orbison plaats. Dat allemaal hier bij de Veluwe staat op van maandag tot en met vrijdag. Ook te beluisteren bij onze collega's van AE Media voor de gemeente Nijkerk en Barneveld. Dit zijn het.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. 4 Nederlandse mannen zijn opgepakt vanwege betrokkenheid bij een grote zedenzaak. De verdachten hebben mogelijk hun partner gedrogeerd en verkracht. Ze zouden daar ook video's van hebben gedeeld. Voor tieners met ernstig overgewicht wordt een maagverkleining voortaan vergoed. Er moet wel een intensief leefstijltraject aan vooraf gegaan zijn. Een maagverkleining is een laatste redmiddel. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel kunnen invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Het weer, in het hele land buien, soms met hagel en windstoten. Het wordt 16 tot 19 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: Op de A28 Groningen richting Zwolle tussen Staphorst en Afrit Ommen staat het helemaal stil over 8 kilometer. De vertraging is een uur. 2 rijstroken zijn waarschijnlijk ook nog een uur dicht. Dan de A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein 10 kilometer langzaam rijdend verkeer.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

Roy Orbison in de Philips op en She Won't Hang Her Love Out on the Line. Hier op Radio Nusfeld, inmiddels is het 9:05 geworden. We kijken nog eventjes naar het nieuws voor vandaag. Berichtgevingen zoals we dat terugvinden en dat allemaal in de ochtendbladen. En we hebben ook nog aardig nieuws wat betreft de ganzen. In zoverre, het is een beetje dubbel eigenlijk. Maar goed, de grote vraag is, hoe smaakt een overlastgans eigenlijk? Niet als kip, zo zeggen de kenners direct. Rundvlees komt nog het dichtst in de buurt. Wild, stevig van smaak en verrassend lekker van de barbecue. In Nunspeet krijgen de ganzen, die al jaren voor overlast zorgen, nu een opvallende nieuwe bestemming. En wel als worstje. Dat ganzen voor problemen zorgen is geen geheim. In onze provincie Gelderland vormen ze al jaren de grootste schadepost binnen de fauna. Waar de provincie mikt op een populatie van ongeveer 30.000 ganzen, ligt het werkelijk aantal al jarenlang ruim boven de 60.000. De schade aan landbouwgrond loopt daardoor flink op. Aan de Vreeweg in Nunspeet weet melkveehouder Egbert van der Streek daar alles van. Op het bedrijf die hij samen met dochter Kim en zijn zoon Danny runt, ziet hij dagelijks de gevolgen van de grote aantal grauwe ganzen. Het is echt een plaag, zo vertelt hij tegen in onze redactie. Het gebied tussen de Vreeweg en de Spijkerweg rondom het surfstrand aan het Veluwemeer wordt regelmatig bezocht door de grote groepen ganzen. Volgens Egbert zijn de dieren zo talrijk dat zelfs zijn koeien zijn gewend geraakt aan het verjagen van deze vogels. En ook zijn vrouw ziet de nodige veranderingen. Toen we in 2000 kwamen wonen, was het surfstrand nog een mooie plek. Tegenwoordig ligt het vaak vol ganzenpoep. Egbert beschikt over een jachtlicentie en schiet ze zelf ook regelmatig. Jaarlijks worden ongeveer 400 ganzen op zijn gronden als een onderdeel van het schadebeheer geschoten. Nou, waar het vlees van geschoten ganzen vroeger vaak verloren ging, wordt het nu verwerkt dus tot een nieuw streekproduct. Sinds een aantal weken liggen namelijk speciale ganzenworstjes in de boerderijwinkel aan de Vreeweg. De worstjes worden gemaakt door een slager. Het idee kwam van oud-Nunspeter Thijs van der Zee, die tegenwoordig in Otterlo woont, maar nog regelmatig in Nunspeet jaagt. Op een gegeven moment heb je zoveel ganzen dat je er iets moet mee gaan doen, al dus de woorden van Thijs. Het is namelijk zonde om goed vlees weg te gooien. En daarom ontstond het idee om een product te maken van de overlastganzen. Nou, hoe het allemaal smaakt, je bent van harte welkom om het een keertje te gaan proeven al daar. En dat allemaal dus bij de genoemde persoon in kwestie. En dat zijn Egbert van der Streek en zijn dochter en zijn zoon dus. De ganzenworstjes zijn inmiddels gelanceerd al daar. De Veluwe staat op, 4 juni vandaag, met Michael Jackson. Dit is Black or White.

De nummer 1 van Nederland in de 40 beste van Nederland. Justin De Wereld en Thierry Yo hier op Radio Nunspeet. Kijken we nog even naar het regionieuws. Want in de gemeente Elburg hebben een algemeen belang LEF en SGP hun coalitieakkoord voor de periode 2026 tot en met 2030 gepresenteerd. Het akkoord draagt de titel Ja, mits bouwen aan vertrouwen. De nieuwe coalitie wil gaan werken aan een toekomstbestendige gemeente met leefbare kernen, ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving en ook goede ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben. Daarbij staat maatwerk centraal, waarbij rekening wordt gehouden met de eigen identiteit van de verschillende dorpen en ook de kernen binnen de gemeente. Volgens de genoemde coalitie betekent de ja-mits houding dat er ruimte wordt geboden aan plannen en initiatieven, zolang deze passen binnen de mogelijkheden van de gemeente. En ook wil het nieuwe bestuur blijven samenwerken met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en ook andere overheden. Vanwege de financiële uitdagingen kiest de coalitie voor een realistische aanpak, waarbij ambities en ook beschikbare middelen zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen. Het akkoord vormt de basis voor het college werkprogramma dat de komende periode verder wordt uitgewerkt. Zo meldt allemaal ook vandaag dus in de regiobladen. Zo zien we weer. Het is bijna 9:15, betekent zo dadelijk een update wat betreft het weer. Eerst nog even terug in de tijd. Bij de Veluwe staat op. Back to the 60s met The Shoes.

0: Zijn dat Shields?
1: Nederlandse wet afkomstig uit een Zoeterwoude. Je hoorde ze hier op Radio Nusbeet. Was het allemaal gegeten. Dus even kijken naar een update wat betreft de files voor dit moment. Hij heeft onze regio wel te verstaan. We pakken het lijstje er weer bij. A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Eens even kijken, 3 kilometer. Dat allemaal tussen Sproe en Voorthuizen. Dan gaan we richting de A28 toe. Amersfoort richting Zwolle. 6 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Wezep en Zwolle-Zuid. Andere kant op, Zwolle richting Amersfoort. Nou, ga er maar aan staan hoor. Harderwijk Zuid tot aan Leusden. Op dit moment een kleine 14 kilometer. En dan de laatste, die vinden we op de N50. Zwolle richting Emmeloord. 3 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Vandaag verloopt wisselvallig met regelmatig buien. Vooral vanmiddag kunnen de buien stevig uitpakken met kans op onweer, hagel, windstoten en lokaal veel regen in korte tijd. Het KNMI heeft daarom tot 6 uur code geel afgegeven. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien. Temperatuur stijgt naar ongeveer 19 graden. Vanavond wordt het snel droog, neemt de wind af. De nacht na vrijdag blijft het grotendeels droog. Al kan tegen de ochtend opnieuw een bui vallen. De minimumtemperatuur ligt dan zo rond de 12 graden. En ook morgen vrijdag blijft het wisselvallig met verspreid over de dag enkele buien. Vooral in de middag kunnen deze nog stevig zijn, maar minder zwaar dan vandaag. Het wordt ongeveer 18 graden Celsius. Het komend weekend blijft de kans op een bui aanwezig, maar er zijn ook langere perioden, droge periodes met wolkenvelden en af en toe zon en de temperatuur gaat richting de 21 graden. Goedemorgen, dit is de Veluwe, start op met die heerlijke van Imani. Dit is Don't Be So Shy.

0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: In het Noord-Veluws Kunstmuseum kunt u zien hoe in Oosterbeek de landschapskunst opnieuw werd uitgevonden. Een pleidooi voor het landschap met werken van de zuidelijke tot en met de noordelijke Veluwe. Ik, Roland Robert, directeur van het Noord-Veluws Kunstmuseum, nodig alle inwoners van de gemeente Nunspeet uit. Zaterdags vanaf 3 uur gratis toegang. Ook vrijwilliger worden? Kom een keertje langs.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist...

Café De Stoof in Nunspeet is dé plek waar goed eten en gezelligheid samenkomen. Proef het heerlijke stoofvlees, de boerensnitzel of de lekkere daghap. Of je nu met vrienden, familie of collega's...

0: hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
1: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
2: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij Christelijke Boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
3: Wilt u advies over brandveiligheid? Een bedrijfspand laten controleren of brandveilig maken? Neem dan contact op met Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Protect Brandbeveiliging is een sociaal familiebedrijf gespecialiseerd in brandveiligheid. Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Samen naar een brandveilige samenleving. Kijk op protectbrandbeveiliging.nl.
4: Als u op zoek bent naar een of misschien een of wellicht een, dan moet u toch echt naar Van Geene Auto's in Nunspeet. Daar kunt u terecht voor gebruikte personen- en bedrijfsauto's van alle merken in alle prijsklassen. Van Geene Auto's in Nunspeet. Moderne werkplaats, persoonlijke service en kwaliteitsoccasions. Kijk op vangeneauto's.nl. Oh, en die daar is voor mij.
5: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
6: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
5: Kringloopwinkel De Cirkel. Samen maken wij de cirkel rond.
6: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
7: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Jubilee.
8: In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
7: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
8: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
9: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op A1 Radio. Code geel wegens felle onweersbuien is nu voor heel Nederland van kracht. Vanaf het einde van de ochtend trekken de buien vanuit het westen over het land. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en zware windstoten tot 75 km per uur. Ook kunnen er hagelstenen vallen van zo'n 2 centimeter. Eerder leek het er nog op dat code geel alleen in de provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg zou gelden. De ANWB verwacht tijdens de avondspits extra drukte door de onweersbuien. De politie heeft vorige week op diverse plekken in het land 4 arrestaties verricht in verband met een verkrachtingsschandaal. Partners en bekenden zouden de vrouwen hebben gedrogeerd, gefilmd en beelden daarvan hebben verspreid. De zaak lijkt op de geruchtmakende Franse zaak rond Gisèle Pelicot. Ook zij werd door haar partner gedrogeerd en door meerdere mannen misbruikt. Van de 4 verdachten zit er nog eentje vast. Hij mag alleen met zijn advocaat contact hebben. Babysterfte is vooral afhankelijk van de plek waar in Nederland een kind ter wereld komt. Dat blijkt uit onderzoek van het Rotterdamse Erasmus MC. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte dubbel zo hoog als elders. 4 van de 20 kwetsbare gebieden hadden aanmerkelijk meer kans op babysterfte. Ook spelen zaken mee als luchtvervuiling, geluidsoverlast en woonomstandigheden. Nederlandse bedrijven hebben voor een fortuin aan designer drugs besteld in India. De drugs hadden volgens Follow the Money en de NOS een straatwaarde van zo'n 2 miljard euro. Het gaat om 30 bedrijven die tussen 2019 en 2025 stoffen importeerden die toen nog niet op de opiumlijst stonden. Veel van die middelen veroorzaken ernstige gezondheidsschade of zelfs de dood. Het gaat dan om ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaca. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwest.

0: westenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal West 9 kilometer file. Staat helemaal stil op de A28 Groningen richting Zwolle. Tussen Staphorst en Afrit Ommen 11 kilometer file. Verkeer kan beter omrijden via Emmeloord over de A7, A6 en de N50. Op de A50 Arnhem richting Os 10 minuten vertraging bij Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. Sunday.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Code geel wegens felle onweersbuien is nu voor heel Nederland van kracht. Vanaf het einde van de ochtend trekken de buien vanuit het westen over het land. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en zware windstoten tot 75 km per uur. De politie heeft vorige week op diverse plekken in het land 4 arrestaties verricht in verband met een verkrachtingsschandaal. Partners en bekenden zouden de vrouwen hebben gedrogeerd, gefilmd en beelden daarvan hebben verspreid. Babysterfte is vooral afhankelijk van de plek waar in Nederland een kind ter wereld komt. Dat blijkt uit onderzoek van het Rotterdamse Erasmus MC. Nederlandse bedrijven hebben voor een fortuin aan designer drugs besteld in India. De drugs hadden volgens Follow the Money en de NOS een straatwaarde van zo'n 2 miljard euro. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

ons op Facebook. Facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Het nieuwe akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon is nog maar een paar uur oud. Toch heeft Israël weer doelen in Zuid-Libanon bestookt. Voorwaarde voor het bestand was een volledige wapenstilstand van Hezbollah, dat van geen wijken wil weten. In 3 zuidelijke dorpen in Libanon zijn slachtoffers gevallen door Israëlische drones. Het is niet bekend of het om doden of gewonden gaat. Code geel wegens felle onweersbuien is nu voor heel Nederland van kracht. Vanaf het einde van de ochtend trekken de buien vanuit het westen over het land. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en zware windstoten tot 75 km per uur. Ook kunnen er hagelstenen vallen van zo'n 2 centimeter. Eerder leek het er nog op dat code geel alleen in de provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg zou gelden. De ANWB verwacht tijdens de avondspits extra drukte door de onweersbuien. Grote schrik bij klanten van ASN Bank vanochtend. Door een technische storing lijkt het alsof er plots enorme geldbedragen van hun rekeningen zijn verdwenen. Veel rekeninghouders krijgen compleet andere bedragen te zien in de ASN-app of als ze online hun rekening raadplegen. Een woordvoerder van ASN bevestigt dat er sprake is van een storing en dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Het ziekteverzuim is het eerste kwartaal van dit jaar toegenomen. Gemiddeld zat 5,8% van de werknemers thuis, tegen 5% in diezelfde periode vorig jaar. Het hoogste ziekteverzuim is er in de gezondheids- en welzijnszorg, met 8,2%. Ziekmeldingen zijn volgens het CBS vaak seizoensgebonden. In de landbouw, bosbouw en de visserij lag het ziekteverzuim juist het laagst van alle bedrijfstakken. Belangrijkste reden voor het ziek thuiszitten is de hoge werkdruk, zowel bij werknemers als bij ZZP'ers. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen 3 kilometer. 5 kilometer stilstaand verkeer op de A12 Arnhem richting Utrecht. Veel vertraging tussen Afrit Oosterbeek en Knopend Maandenbroek. In 5 kilometer viel door een ongeluk is maar 1 rijstrook open. Verkeer kan omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de A28 Groningen richting Zwolle tussen Staphorst en Afrit Rommen 9 kilometer viel door een ongeluk. De weg is weer vrij. En 792 Vaassen Twello in beide richtingen dicht tussen Terwolde en Twello. Door een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. Wil je de basisbeginselen van de Spaanse taal onder de knie krijgen voor je vakantie? Dit is je kans. Er is een cursus om een nieuwe taal te leren voor op vakantie, op reis of onderweg. Hoe bestel je bijvoorbeeld een kopje koffie op het terras of hoe vraag je de weg? Docent José Kratz geeft deze cursus van 1 april tot en met 17 juni... elke woensdag van 7 uur tot 8:30 s'avonds. In totaal zijn er 10 lessen. Kijk voor informatie en aanmelden op barneveld-kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 20 juni zal het centrum van Voorthuizen in het teken staan van een dag vol met brute, stoere mannendingen. Vanaf 10 uur wordt daar de

0: Meer voor Mannendag georganiseerd. De naam zegt het al, een dag samengesteld met iets meer aandacht voor de mannen en de grote jongens. Het programma is nog niet helemaal bekend, maar reken op barbecue, op trucks, op dikke 8-cylinder pick-up trucks, motoren, muziek en koffie uit een emaille mok. Zaterdag 20 juni in het centrum van Voorthuizen. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en diverse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door twee verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het nieuwe akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon is nog maar een paar uur oud. Toch heeft Israël weer doelen in Zuid-Libanon bestookt. Code geel wegens felle onweersbuien is nu voor heel Nederland van kracht. Vanaf het einde van de ochtend trekken de buien vanuit het westen over het land. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en zware windstoten tot 75 km per uur. Grote schrik bij klanten van ASN Bank vanochtend. Door een technische storing lijkt het alsof er plots enorme geldbedragen van hun rekeningen zijn verdwenen. Het ziekteverzuim is het eerste kwartaal van dit jaar toegenomen. Gemiddeld zat 5,8% van de werknemers thuis, tegen 5% in diezelfde periode vorig jaar. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het betalen in het openbaar vervoer is aan het veranderen. Reizen met trein, bus en tram gaat over op OVP. In- en uitchecken kan eenvoudig met de nieuwe OV-pas of de betaalpas. En daarmee is OVP de opvolger van de vertrouwde OV-chipkaart. Loopt je OV-chipkaart binnenkort af? Heb je behoefte aan meer informatie over OVP of hulp nodig bij het aanvragen van een OV-pas? Bezoek dan het gratis OV-inloopspreekuur op dinsdag 16 juni... tussen 14:30 en 15:00 middags in de Veluwehal aan de Nieuwemarkt 6 in Barneveld. Tijdens zo'n OV-inloopspreekuur kunnen vragen worden gesteld aan OV-ambassadeurs. Zij kunnen meer vertellen over de verschillende vervoersbewijzen, abonnementen en helpen je bij het overstappen op OVP. Loop geheel vrijblijvend binnen. De OV-ambassadeurs nemen rustig de tijd om al je vragen te beantwoorden. Op zaterdag 4 juli wordt vanaf 11 uur 's ochtends het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten in het centrum van Voorthuizen gehouden. Deze traditie op de eerste zaterdag van juli is inmiddels toe aan de 20e editie en de kenners weten dat dit de gezelligste muziekdag van het jaar is. Kijk voor meer informatie op nationaalkampioenschapdweilorkesten.com. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de kinderkippenclub. Welke diertjes leven er allemaal in, op en rondom het water? Voor wie een schepnetje pakt, gaat een nieuwe wereld open. Kinderen en hun ouders of grootouders kunnen die wereld ontdekken tijdens de IVN Slootjesdagen. IVN Barneveld viert de Slootjesdagen op zaterdag 6 juni. IVN Gidsen staan dan van 9:30 tot 11:00 ochtends bij de IVN-vlag voor Kasteel de Schaffelaar klaar om samen te ontdekken wat er allemaal in de sloot leeft. Tijdens de activiteit leren deelnemers waterdiertjes herkennen, zoals een bootsmannetje of een larve van een libelle. De gidsen vertellen over hoe zo'n diertje overleeft in een sloot vol vijanden en wat ze doen om aan hun eten te komen. Waterdiertjes vertellen bovendien veel over de waterkwaliteit van hun omgeving. Wie zijn waarnemingen wil delen, kan die invoeren op

waterdiertjes.nl. Zo word je een echte burgerwetenschapper. Deelname is gratis en aanmelden vooraf is niet nodig. Meer informatie vind je via ivn.nl/afdeling/Barneveld. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Het nieuwe akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon is nog maar een paar uur oud. Toch heeft Israël weer doelen in Zuid-Libanon bestookt. Voorwaarde voor het bestand was een volledige wapenstilstand van Hezbollah, dat van geen wijken wil weten. In 3 zuidelijke dorpen in Libanon zijn slachtoffers gevallen door Israëlische drones. Het is onbekend of het om doden of gewonden gaat. Oud-dichter Les Vaderlands Lieke Marsman is overleden. De schrijver, dichter en filosoof was al enige tijd ongeneeslijk ziek. Marsman sleepte diverse prijzen in de wacht met haar werk. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des Vaderlands. Volgende week verschijnt nog haar laatste boek, De Dichter en de Duivel. Lieke Marsman is 35 jaar geworden. In het weekend van 13 en 14 juni rijden er geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail gaat dan een verouderd treinbeveiligingssysteem vervangen. De werkzaamheden beginnen zaterdag 13 juni, kort na middernacht. Gedurende de afsluiting rijdt er vervangend vervoer van en naar Rotterdam Centraal met ruim een uur extra reistijd. Treinen tussen Amsterdam Centraal, Breda en Roosendaal worden via Utrecht en Den Bosch omgeleid. De HSL tussen Schiphol en Breda rijdt in het weekend van 13 en 14 juni helemaal niet. Wetenschappers hebben in Angola een hele rits nieuwe diersoorten ontdekt. Dat blijkt na onderzoek op het Lissima-plateau, een hoogland in het oosten van Angola. De onderzoekers vonden 8 nieuwe libellensoorten, 3 nieuwe sprinkhaansoorten en zo'n 60 soorten motten en vlinders. Een andere soort die werd ontdekt was een rode wielwebspin die een beetje lijkt op een lieve heersbeestje. De onderzoekers zeggen tegelijkertijd dat veel diersoorten ook weer verdwijnen door ontbossing en kleinschalige diamantmijnbouw in Angola. Het weer. Vanmiddag hier en daar flinke onweersbuien met zware windstoten en kans op hagel. Er staat een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt desondanks 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio. 1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De A12 vanuit Arnhem naar Utrecht is helemaal dicht bij knooppunt Maanderbroek door een politieonderzoek. Er gebeurde eerder vanmorgen een ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Het is onbekend hoe lang dit nog gaat duren. Hierdoor wel drukt op de A50 naar Arnhem tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 5 kilometer en 35 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het nieuwe akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon is nog maar een paar uur oud. Toch heeft Israël weer doelen in Zuid-Libanon bestookt. Oud-dichter des Vaderlands Lieke Marsman is overleden. De schrijver, dichter en filosoof was al enige tijd ongeneeslijk ziek. In het weekend van 13 en 14 juni rijden er geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail gaat dan een verouderd treinbeveiligingssysteem vervangen. Wetenschappers hebben in Angola een hele rits nieuwe diersoorten ontdekt. Dat blijkt na onderzoek op het Lissima-plateau, een hoogland in het oosten van Angola. Het weer. Vanmiddag hier en daar flinke onweersbuien met zware windstoten en kans op hagel. Er staat een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt desondanks 17 tot 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Progressief Nederland-voorman Jesse Klaver heeft tijdens een Kamerdebat over sociale zekerheid uitgehaald naar de VVD. Volgens Klaver gijzelt de partij dit land met taboes en breekpunten. En stelt de partij het partijbelang voorop door vast te houden aan voorgestelde bezuinigingen, terwijl daar geen draagvlak voor is. In de Tweede Kamer verzetten veel Kamerleden zich tegen de bezuinigingen op uitkeringen. Zoals bekend gaat het oorspronkelijke voorstel niet door, maar er is veel onduidelijk over waar het geld dan vandaan moet komen. In april is het aantal reizigers op Europese luchthavens gedaald in vergelijking met het jaar ervoor. Het gaat om 0,7%. De daling komt door de oorlog in het Midden-Oosten en een staking bij luchtvaartmaatschappij Lufthansa. Koepelorganisatie ACI Europe meldt dat het voor het eerst is dat het aantal passagiers terugliep na de coronapandemie. Schiphol is een van de weinige vliegvelden die in april juist het aantal passagiers zag toenemen. Het slachtoffer dat maandag bij een steek-en-schietpartij in Heerhugowaard om het leven kwam, had de Britse nationaliteit en werd al 8 jaar gezocht voor een dubbele moord uit 2017 in Amsterdam. Volgens de Telegraaf gaat het om de 52-jarige Tommy P. Hij wordt verdacht van moord op een Amsterdammer en diens echtgenote. Het is nog onduidelijk waarom P. gedood werd. De politie heeft 2 mannen opgepakt die bij het incident gewond raakten. Het nieuwe akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon is nog maar een paar uur oud. Toch heeft Israël weer doelen in Zuid-Libanon bestookt. Voorwaarde voor het bestand was een volledige wapenstilstand van Hezbollah, dat van geen wijken wil weten. In 3 zuidelijke dorpen in Libanon zijn slachtoffers gevallen door Israëlische drones. Het is niet bekend of het om doden of gewonden gaat. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk in Gelderland in het oosten van het land, want er is een ongeluk gebeurd op de A12. Vanuit Arnhem naar Utrecht is de weg helemaal dicht bij knooppunt Baanderbroek. Dat duurt waarschijnlijk nog tot halverwege de middag. Daarom rijden mensen om, bijvoorbeeld over de A50 Apeldoorn-Arnhem, tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg. 8 kilometer en 3 kwartier vertraging. Ook is het druk op de A12 vanaf de Duitse grens het land in. 11 kilometer en 15 minuten. Dat heeft alles te maken met Sacramentsdag. In Duitsland een nationale feestdag. En voor veel mensen dus een lang weekend in Nederland. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: AE Radio. AE Radio. Goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Progressief Nederland-voorman Jesse Klaver heeft tijdens een Kamerdebat over sociale zekerheid uitgehaald naar de VVD. Volgens Klaver gijzelt de partij dit land met taboes en breekpunten. In april is het aantal reizigers op Europese luchthavens gedaald in vergelijking met het jaar ervoor. Het gaat om 0,7%. Schiphol is een van de weinige vliegvelden die in april juist het aantal passagiers zag toenemen. Het slachtoffer dat maandag bij een steek-en-schietpartij in Heerhugowaard om het leven kwam, had de Britse nationaliteit en werd al 8 jaar gezocht voor een dubbele moord uit 2017 in Amsterdam. Het nieuwe akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon is nog maar een paar uur oud. Toch heeft Israël weer doelen in Zuid-Libanon bestookt. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Het Openbaar Ministerie heeft besloten niet in hoger beroep te gaan in de strafzaak tegen de toenmalige advocaat Ines Wesky. Het OM is zeer tevreden dat de rechtbank vrijwel al het bewijs heeft overgenomen. Vorige maand oordeelde de rechtbank dat Wesky een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi zou hebben gespeeld. Zij hoeft de cel niet meer in omdat ze de 42 dagen gevangenis die werden opgelegd in voorarrest had doorgebracht. Eerder had het OM 4,5 jaar gevangenis geëist. Het CIDI, Centraal Informatie en Documentatie Israël, is zaterdag van de partij bij het Gelderdome in Arnhem om te protesteren tegen de komst van de Amerikaanse rapper Kanye West. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het protest eruit gaat zien, daarover wordt nog gesproken. Het Centraal Joods Overleg was naar de rechter gestapt om te voorkomen dat de rapper vanwege antisemitische en pro-nazistische uitspraken in Nederland mag blijven. De rechter in Amsterdam oordeelde echter anders. Klanten van de ASM-bank kregen vanmorgen de schrik van hun leven toen ze zagen dat de grote geldbedragen van hun rekeningen waren verdwenen. Dat werd veroorzaakt door een technische storing. Bij allestoringen.nl was afgelopen nacht al een piek in het aantal meldingen te zien. Op de website van ASM wordt gemeld dat er aan een oplossing gewerkt wordt. De bank biedt excuses aan. De oorlog in Oekraïne duurt voort en daarom wordt de opvangregeling voor Oekraïners die naar Europa zijn gevlucht mogelijk verlengd. In Luxemburg bespreken de EU-binnenlandministers de verlenging en de kans bestaat dat er beperkingen aan de regeling worden gekoppeld. Er zijn EU-landen die Oekraïnse dienstplichtigen willen buitensluiten omdat zij op het slagveld nodig zijn. Er zijn ook landen die het liefst zien dat mensen uit bepaalde regio's geen tijdelijke bescherming krijgen. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland en richting Duitsland door grenscontroles. Dat merk je bijvoorbeeld op de A12. Daar heb je in beide richtingen 20 minuten vertraging. Verder ook op de A12, maar dan richting Utrecht. Een probleem tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Maanderbroek. De weg is daar helemaal dicht na een ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dit duurt nog tot 3 uur vanmiddag. Mensen rijden ook om, daarom is het druk op de A12 richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en Grijshoort. Ongeveer 30 minuten. En ook op de A50 is dit te merken richting Arnhem tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg. 8 kilometer, waar je 20 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het betalen in het openbaar vervoer is aan het veranderen. Reizen met trein, bus en tram gaat over op OVP. In- en uitchecken kan eenvoudig met de nieuwe OV-pas of de betaalpas. En daarmee is OVP de opvolger van de vertrouwde OV-chipkaart. Loopt je OV-chipkaart binnenkort af? Heb je behoefte aan meer informatie over OVP of hulp nodig bij het aanvragen van een OV-pas? Bezoek dan het gratis OV-inloopspreekuur op dinsdag 16 juni... tussen 2:30 en 3:00 middags in de Veluwehal aan de Nieuwemarkt 6 in Barneveld. Tijdens zo'n OV-inloopspreekuur kunnen vragen worden gesteld aan OV-ambassadeurs. Zij kunnen meer vertellen over de verschillende vervoersbewijzen, abonnementen en helpen je bij het overstappen op OVP. Loop geheel vrijblijvend binnen. De OV-ambassadeurs nemen rustig de tijd om al je vragen te beantwoorden. Op zaterdag 20 juni zal het centrum van Voorthuizen in het teken staan van een dag vol met brute, stoere mannendingen. Vanaf 10:00 wordt daar de Meer voor Mannendag georganiseerd. De naam zegt het al, een dag samengesteld met iets meer aandacht voor de mannen en de grote jongens. Het programma is nog niet helemaal bekend, maar reken op barbecue, op trucks, op dikke 8-cilinder pick-up trucks, motoren, muziek en koffie uit een emaille mok. Zaterdag 20 juni in het centrum van Voorthuizen. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Yeah. Dit is AN Radio, de stem van jouw regio. Ja.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Wil je de basisbeginselen van de Spaanse taal onder de knie krijgen voor je vakantie? Dit is je kans. Er is een cursus om een nieuwe taal te leren.

0: voor op vakantie, op reis of onderweg? Hoe bestel je bijvoorbeeld een kopje koffie op het terras of hoe vraag je de weg? Docent José Kratz geeft deze cursus van 1 april tot en met 17 juni... elke woensdag van 7 uur tot 8:30 avonds. In totaal zijn er 10 lessen. Kijk voor informatie en aanmelden op barneveld-kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het Openbaar Ministerie heeft besloten niet in hoger beroep te gaan in de strafzaak tegen de toenmalige advocaat Ines Wesky. Het OM is zeer tevreden dat de rechtbank vrijwel al het bewijs heeft overgenomen. Het CIDI, Centraal Informatie en Documentatie Israël, is zaterdag van de partij bij het Gelderdome in Arnhem om te protesteren tegen de komst van de Amerikaanse rapper Kanye West. Klanten van de ASM-bank kregen vanmorgen de schrik van hun leven toen ze zagen dat er grote geldbedragen van hun rekeningen waren verdwenen. Dat werd veroorzaakt door een technische storing. De oorlog in Oekraïne duurt voort en daarom wordt de opvangregeling voor Oekraïners die naar Europa zijn gevlucht mogelijk verlengd. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
1: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
1: A1 Radio. De stem van jouw regio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 4 juli wordt vanaf 11 uur 's ochtends het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten in het centrum van Voorthuizen gehouden. Deze traditie op de eerste zaterdag van juli is inmiddels toe aan de 20e editie en de kenners weten dat dit de gezelligste muziekdag van het jaar is. Kijk voor meer informatie op nationaalkampioenschapdweilorkesten.com. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 's middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en diverse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door twee verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. Welke diertjes leven er allemaal in, op en rondom het water? Voor wie een schepnetje pakt, gaat een nieuwe wereld open. Kinderen en hun ouders of grootouders kunnen die wereld ontdekken tijdens de IVN Slootjesdagen. IVN Barneveld viert de Slootjesdagen op zaterdag 6 juni. IVN Gidsen staan dan van 9:30 tot 11 uur 's ochtends bij de IVN-vlag voor Kasteel de Schaffelaar klaar om samen te ontdekken wat er allemaal in de sloot leeft. Tijdens de activiteit leren deelnemers waterdiertjes herkennen, zoals een bootsmannetje of een larve van een libelle. De gidsen vertellen over hoe zo'n diertje overleeft in een sloot vol vijanden en wat ze doen om aan hun eten te komen. Waterdiertjes vertellen bovendien veel over de waterkwaliteit van hun omgeving. Wie zijn waarnemingen wil delen, kan die invoeren op waterdiertjes.nl. Zo word je een echte burgerwetenschapper. Deelname is gratis en aanmelden vooraf is niet nodig. Meer informatie vind je via ivn.nl/afdeling/Barneveld. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. D66 Tweede Kamerlid Stefan Nijenhuis heeft in het debat over de bezuinigingen gezegd dat hij het gesprek zonder taboes wil voeren. D66 is ook zeker bereid om over de bezuinigingen op andere vlakken dan de sociale zekerheid te praten. Hij benadrukt wel dat geen enkel ministerie zomaar miljarden euro's op tafel kan leggen. VVD-Kamerlid Ingrid Michon-Derksen wil ook praten, maar zegt dat de sociale zekerheid wel betaalbaar moet blijven. Een 49-jarige verdachte uit het Limburgse Horst aan de Maas zit als enige nog vast in het onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen die gedrogeerd werden. De man zit 14 dagen in voorarrest en in beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen met zijn advocaat mag praten. Vorige week werden er 4 verdachten opgepakt in het onderzoek naar drogeren, misbruiken en filmen van vrouwen. De verdachten komen uit de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Limburg. Het Openbaar Ministerie heeft besloten niet in hoger beroep te gaan in de strafzaak tegen de toenmalige advocaat Ines Wesky. Het OM is zeer tevreden dat de rechtbank vrijwel al het bewijs heeft overgenomen. Vorige maand oordeelde de rechtbank dat Wesky een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi zou hebben gespeeld. Zij hoeft de cel niet meer in omdat ze de 42 dagen gevangenis die werden opgelegd in voorarrest had doorgebracht. Eerder had het OM 4,5 jaar gevangenis geëist. Europese commissievoorzitter von der Leyen meldt dat de Europese Unie met een steunpakket van 50 miljoen euro voor Armenië komt als compensatie voor de handelsbeperkingen die Rusland wil opleggen. Dit omdat Armenië banden met de EU heeft. Vorige week vertrok de Russische ambassadeur uit Armenië vanwege die Europese banden en dreigde president Poetin met grote economische gevolgen. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. D66 Tweede Kamerlid Stefan Nijenhuis heeft in het debat over de bezuinigingen gezegd dat hij het gesprek zonder taboes wil voeren. Een 49-jarige verdachte uit het Limburgse Horst aan de Maas zit als enige nog vast in het onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen die gedrogeerd werden. Het Openbaar Ministerie heeft besloten niet in hoger beroep te gaan in de strafzaak tegen de toenmalige advocaat Ines Wesky. Europese commissievoorzitter von der Leyen meldt dat de Europese Unie met een steunpakket van 50 miljoen euro voor Armenië komt als compensatie voor de handelsbeperkingen die Rusland wil opleggen. Dit omdat Armenië banden met de EU heeft. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio. Hello.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. In het Kamerdebat over de bezuinigingen op de sociale zekerheid heeft de VVD het aan de stok gekregen met zowel rechts- als linkse partijen. VVD-Kamerlid Michon Derksen zei bijvoorbeeld dat de maatregelen voor de arbeidsongeschikte uitkeringen eraan zullen bijdragen dat meer mensen aan het werk gaan. Die opmerking stuitte verschillende partijen tegen de borst. Michon Derksen botste meerdere malen met pro-voorman Jesse Klaver. Volgens haar draagt hij eraan bij dat het kabinet en de bonden niet meer praten en dat er gestaakt gaat worden. Klaver reageerde daarop met de woorden: op deze manier wordt het helemaal niets. Op verzoek van asielminister Van den Brink zal het Drentse Gieten de komende nachten asielzoekers opvangen die geen onderdak kunnen vinden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De burgemeester van A.N. Hunze, waar Gieten onderdeel van uitmaakt, zegt dat het belangrijk is dat mensen niet in het gras bij het aanmeldcentrum hoeven te slapen. Onduidelijk is hoe lang Gieten voor de nachtopvang zorgt. Een mislukte update in de bank-app van ASN Bank veroorzaakte bij veel klanten de schrik van hun leven. Zij zagen dat grote bedragen van hun rekeningen waren verdwenen. Storingswebsite allestoringen.nl liet vanmorgen vroeg al een piek zien in het aantal meldingen en ondertussen komen er tientallen klachten van rekeninghouders binnen. Komende nacht gaat ASN Bank de technische storing herstellen. Klanten kunnen, als er genoeg geld op hun rekening staat, wel gewoon betalingen doen. Sinds gisteravond heeft DCMR Milieudienst Rijnmond tientallen meldingen binnengekregen van Rotterdammers die last hebben van een fluitend geluid. De dienst denkt dat de geluidsoverlast veroorzaakt wordt door de Euromast die op dit moment verbouwd wordt. Aan de Euromast hangen kabels en netten en volgens de Milieudienst moet dat haast wel de oorzaak zijn. Een inspecteur en een medewerker van Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam zijn ter plaatse om onderzoek te doen. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Kootwijk en Voorthuizen. En dat geldt ook voor de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein. De N310 van Arnhem naar Elburg is in beide richtingen dicht tussen Arnhem en de afrit Schaarsbergen. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. AN Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: De hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In het Kamerdebat over de bezuinigingen op de sociale zekerheid heeft de VVD het aan de stok gekregen met zowel rechts- als linkse partijen. Op verzoek van asielminister Van den Brink zal het Drentse Gieten de komende nachten asielzoekers opvangen die geen onderdak kunnen vinden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een mislukte update in de bank-app van ASN Bank veroorzaakte bij veel klanten de schrik van hun leven. Zij zagen dat grote bedragen van hun rekeningen waren verdwenen. Sinds gisteravond heeft DCMR Milieudienst Rijnmond tientallen meldingen binnengekregen van Rotterdammers die last hebben van een fluitend geluid. De dienst denkt dat de geluidsoverlast veroorzaakt wordt door de Euromast die op dit moment verbouwd wordt. Het weer, hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Esther Ouwehand stopt met het fractievoorzitter en partijleiderschap van de Partij voor de Dieren. Christine Teunissen volgt haar op. Ouwehand verlaat de Tweede Kamer niet. Ze wil verschillende wetsvoorstellen, waaronder het beperken van het leed van dieren bij de slacht, tot een goed einde brengen. Christine Teunissen, die sinds 2018 in de Kamer zit, laat weten veel zin te hebben om de grote verantwoordelijkheid waar te maken. Twee inspecties melden dat zorginstellingen fouten hebben gemaakt bij de begeleiding en zorg van Hamza L. Hij stak in februari vorig jaar op klaarlichte dag op straat in Nieuwegein een 11-jarig meisje dood. L had psychische problemen en werd begeleid, maar volgens de inspecties was de aanpak op een aantal punten ontoereikend. Afspraken werden niet nagekomen en de aanpak van de behandeling paste niet altijd bij de risico's, want L werd gezien als een risicovolle patiënt. Op de luchthaven van Frankfurt is een Boeing 787 Dreamliner van Lufthansa door zijn voorwiel gezakt. Er waren op dat moment geen passagiers aan boord. Boeing heeft het landingsgestel niet zelf gebouwd, dat deed het Franse Safran Landing Systems. Eerder was er ook al gedoe met de Dreamliner-vliegtuigen. Een klokkenluider meldde dat de rompen van het toestel niet op de juiste manier in elkaar gezet waren. Vorig jaar juni verongelukte een Boeing Dreamliner van Air India na het opstijgen. De oorzaak wordt nog onderzocht. Zolang Israël dorpen in Libanon bombardeert, is het noorden van Israël niet veilig. Dat zegt de Libanese Hezbollah-beweging en eist een volwaardig staakt het vuren en de terugtrekking van Israëlische troepen. Na bemiddelingen door de Amerikanen zijn Israël en Libanon tot een akkoord gekomen. Daarin staat dat Hezbollah met de aanvallen moet stoppen en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Israël wil dat Hezbollah wordt ontwapend. Hezbollah maakte geen deel uit van de besprekingen. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het midden van het land de file op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Bij Blaricum de kop van 8 kilometer vanaf knooppunt Muidenberg. 50 minuten vertraging. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Daarvoor zijn twee rijstroken dicht. Omrijden kan via Almere over de A6 en de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Esther Ouwehand stopt met het fractievoorzitter en partijleiderschap van de Partij voor de Dieren. Christine Teunissen volgt haar op. Ouwehand verlaat de Tweede Kamer niet. Twee inspecties melden dat zorginstellingen fouten hebben gemaakt bij de begeleiding en zorg van Hamza L. Hij stak in februari vorig jaar op klaarlichte dag op straat in Nieuwegein een 11-jarig meisje dood. Op de luchthaven van Frankfurt is een Boeing 787 Dreamliner van Lufthansa door zijn voorwiel gezakt. Er waren op dat moment geen passagiers aan boord. Zolang Israël dorpen in Libanon bombardeert, is het noorden van Israël niet veilig. Dat zegt de Libanese Hezbollah-beweging en eist een volwaardig staakt het vuren en de terugtrekking van Israëlische troepen. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio. De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: A1 Radio. A1 Radio.

Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. In het Kamerdebat over de sociale zekerheid heeft premier Rob Jetten gezegd dat het kabinet pas wil praten over het aanpassen van de financiële afspraken uit het coalitieakkoord als er een inhoudelijk akkoord met de oppositie en de sociale partners bereikt is. Ook Jetten zegt dat er wat hem betreft geen taboes zijn. De afspraken tussen de coalitiepartijen blijven voorlopig de basis. Mochten er afspraken gemaakt worden met de sociale partners en Kamerleden, dan wordt bekeken wat dat dan voor de begroting betekent. In die volgorde aldus Jetten. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben een plan uitgewerkt voor een missie om mijnen uit de straat van Hormuz op te ruimen, zodra de Verenigde Staten en Iran het daarover eens zijn. Mocht de zeestraat opengaan, dan kan de internationale coalitie binnen een paar dagen aan de slag. Volgens bronnen zijn er 15 landen bij de missie betrokken. De plannen zouden nog niet helemaal dichtgetimmerd zijn, omdat er nog naar bepaald materieel gezocht wordt die de schepen kan ondersteunen. In het zuidwesten van Frankrijk hebben hulpdiensten die op zoek waren naar het 11-jarige vermiste meisje Liana een lichaam gevonden. Onduidelijk is of het om het vermiste meisje gaat. Ze werd een week geleden vermist en voor het laatst gezien bij haar school in Florence. Deze week werd een 41-jarige man opgepakt. Hij wordt verdacht van ontvoering van het meisje. Justitie zegt dat de verdachte al eerder is aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige. In Glanerbrug bij Enschede heeft een mogelijke tornado rond 1:15 vanmiddag behoorlijk wat schade aangericht. Er zijn bij de veiligheidsregio meldingen van onder andere losgeraakte dakpannen en omgewaaide bomen binnengekomen. Tot dusver zijn er nog geen gewonden gemeld. Weer Online zegt dat windhozen in Nederland bijzonder, maar niet uniek zijn. Ieder jaar komt er wel één voor en vaak ook meerdere. Vorige maand was het ook raak. Een kleine tornado veroorzaakte toen schade in het Brabantse Eersel. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar nog wat buien. In de nacht koelt het af naar een graad of 12. Langs de kusten op het IJsselmeer waait het nog altijd hard. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In de oostelijke helft van het land komen stevige onweersbuien voor. In onze regio rijdt het langzaam over de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Na een ongeluk bij Hilversum Noord 9 kilometer file en 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. 10 minuten oponthoud op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Dat is bij Barneveld. Kwartier vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Bij Zevenaar de kop van 8 kilometer file. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. 13 kilometer file. Vanaf knooppunt Valburg heb je 20 minuten extra nodig. A325 Nijmegen-Arnhem. 8 kilometer file bij Presikhaaf met 10 minuten vertraging. En op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Kampen-Zuid. 5 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf Ens. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 4 juli wordt vanaf 11 uur 's ochtends het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten in het centrum van Voorthuizen gehouden. Deze traditie op de eerste zaterdag van juli is inmiddels toe aan de 20e editie. En de kenners weten dat dit de gezelligste muziekdag van het jaar is. Kijk voor meer informatie op nationaalkampioenschapdweilorkesten.com. Het betalen in het openbaar vervoer is aan het veranderen. Reizen met trein, bus en tram gaat over op OVP. In- en uitchecken kan eenvoudig met de nieuwe OV-pas of de betaalpas. En daarmee is OVP de opvolger van de vertrouwde OV-chipkaart. Loopt je OV-chipkaart binnenkort af, heb je behoefte aan meer informatie over OVP of hulp nodig bij het aanvragen van een OV-pas? Bezoek dan het gratis OV-inloopspreekuur op dinsdag 16 juni... tussen 14:30 en 15:00 middags in de Veluwehal aan de Nieuwemarkt 6 in Barneveld. Tijdens zo'n OV-inloopspreekuur kunnen vragen worden gesteld aan OV-ambassadeurs. Zij kunnen meer vertellen over de verschillende vervoersbewijzen, abonnementen en helpen je bij het overstappen op OVP. Loop geheel vrijblijvend binnen. De OV-ambassadeurs nemen rustig de tijd om al je vragen te beantwoorden. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en diverse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door twee verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In het Kamerdebat over de sociale zekerheid heeft premier Rob Jetten gezegd dat het kabinet pas wil praten over het aanpassen van de financiële afspraken uit het coalitieakkoord als er een inhoudelijk akkoord met de oppositie en de sociale partners bereikt is. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben een plan uitgewerkt voor een missie om mijnen uit de Straat van Hormuz op te ruimen zodra de Verenigde Staten en Iran het daarover eens zijn. In het zuidwesten van Frankrijk hebben hulpdiensten die op zoek waren naar het 11-jarige vermiste meisje Liana een lichaam gevonden. Onduidelijk is of het om het vermiste meisje gaat. In Glanerbrug bij Enschede heeft een mogelijke tornado rond 1:15 vanmiddag behoorlijk wat schade aangericht. Er zijn bij de veiligheidsregio meldingen van onder andere losgeraakte dakpannen en omgewaaide bomen binnengekomen. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar nog wat buien. In de nacht koelt het af naar 1 graad of 12. Langs de kusten op het IJsselmeer waait het nog altijd hard. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer 1/2 uur.
1: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
4: A1 Radio.
1: Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Wil je de basisbeginselen van de Spaanse taal onder de knie krijgen voor je vakantie? Dit is je kans. Er is een cursus om een nieuwe taal te leren voor op vakantie, op reis of onderweg. Hoe bestel je bijvoorbeeld een kopje koffie op het terras of hoe vraag je de weg? Docent José Kratz geeft deze cursus van 1 april tot en met 17 juni... elke woensdag van 7 uur tot 8:30 s'avonds. In totaal zijn er 10 lessen. Kijk voor informatie en aanmelden op barneveld-kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Welke diertjes leven er allemaal in, op en rondom het water? Voor wie een schepnetje pakt, gaat een nieuwe wereld open. Kinderen en hun ouders of grootouders kunnen die wereld ontdekken tijdens de IVN Slootjesdagen. IVN Barneveld viert de Slootjesdagen op zaterdag 6 juni. IVN Gidsen staan dan van 9:30 tot 11:00 ochtends bij de IVN-vlag voor Kasteel de Schaffelaar klaar om samen te ontdekken wat er allemaal in de sloot leeft. Tijdens de activiteit leren deelnemers waterdiertjes herkennen, zoals een bootsmannetje of een larve van een libelle. De gidsen vertellen over hoe zo'n diertje overleeft in een sloot vol vijanden en wat ze doen om aan hun eten te komen. Waterdiertjes vertellen bovendien veel over de waterkwaliteit van hun omgeving. Wie zijn waarnemingen wil delen, kan die invoeren op waterdiertjes.nl. Zo word je een echte burgerwetenschapper. Deelname is gratis en aanmelden vooraf is niet nodig. Meer informatie vind je via ivn.nl/afdeling/Barneveld. Op zaterdag 20 juni zal het centrum van Voorthuizen in het teken staan van een dag vol met brute, stoere mannendingen. Vanaf 10:00 wordt daar de Meer voor Mannendag georganiseerd. De naam zegt het al, een dag samengesteld met iets meer aandacht voor de mannen en de grote jongens. Het programma is nog niet helemaal bekend, maar reken op barbecue, op trucks, op dikke 8-cylinder pick-up trucks, motoren, muziek en koffie uit een emaille mok. Zaterdag 20 juni in het centrum van Voorthuizen. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Asielminister Van den Brink verwacht veel van het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat. Volgens hem krijgen Europese landen daardoor meer grip op migratie en worden asielprocedures overal gelijk. Ook moeten mensen die geen recht hebben op verblijf sneller terugkeren. Van den Brink noemt het de grootste hervorming van het Europese asielbeleid ooit, met als grootste uitdaging om de migratie al buiten de EU aan te pakken. En hij is ook benieuwd hoe de nieuwe regels aan Europa's buitengrenzen gaan werken. De terreurbeweging Hezbollah wijst het staakt het vuren met Israël af en heeft dat volgens persbureau AFP ook al laten weten aan de Libanese regering. Israël en Libanon bereikten eerder in Washington een akkoord dat moet leiden tot een breder bestand. Volgens die afspraken zou Hezbollah zich moeten terugtrekken uit Zuid-Libanon. Daar wil het Libanese leger veiligheidszones instellen en toezien op een wapenstilstand. Een belangrijke voorwaarde is dat Hezbollah alle aanvallen op Israël staakt. Het kabinet komt niet met een alternatief voor het geschrapte plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen. Van het 1-op-1 laten meestijgen met de levensverwachting is volgens minister Veilbrief geen sprake. Het plan verdween eerder onder druk van oppositiepartijen en vakbonden van tafel. Volgens Veilbrief hoeven de AOW-uitgaven niet omlaag, maar wel is de minister bezorgd over de sterke stijging van die kosten in de komende jaren. Hij wil daarom met de sociale partners kijken naar alternatieven. En demonstranten tegen de onderwijsbezuinigingen zijn vanmiddag het parlement van de Franse gemeenschap in Brussel binnengedrongen. Daar werd op dat moment gestemd over besparingen in het Franstalige onderwijs. Binnen staken actievoerders rookbommen af, waardoor het brandalarm afging en de vergadering kort moest worden stilgelegd. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de betogers uiteen te drijven. Eerder op de dag liep een demonstratie in Brussel al uit de hand. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. We zijn over het hoogtepunt van de avondspits heen, maar nog 80 kilometer file in onze regio. In het oosten van het land nog stevige onweersbuien. 40 minuten vertraging op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord, want er gebeurde een ongeluk bij Swifter Band. Vanaf Lelystad Noord 6 kilometer file, linkerrijstrook is dicht. 20 minuten vertraging bij Zevenaar. Als je over de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland rijdt, kom je in 8 kilometer file vanaf Arnhem Noord. A50 Arnhem-Os bij Vaassen, 8 kilometer file vanaf Beekberg, een kwartier oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland bij Nijmegen. En op de N309 Dronten-Epe bij Epe. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is AE.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Asielminister Van den Brink verwacht veel van het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat. Volgens hem krijgen Europese landen daardoor meer grip op migratie en worden asielprocedures overal gelijk. De terreurbeweging Hezbollah wijst het staakt het vuren met Israël af en heeft dat volgens persbureau AFP ook al laten weten aan de Libanese regering. Het kabinet komt niet met een alternatief voor het geschrapte plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen. Van het 1-op-1 laten meestijgen met de levensverwachting is volgens minister Veilbrief geen sprake. En demonstranten tegen de onderwijsbezuinigingen zijn vanmiddag het parlement van de Franse gemeenschap in Brussel binnengedrongen. Daar werd op dat moment gestemd over besparingen in het Franstalige onderwijs. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
2: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
1: A1 Radio.
2: A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: gewoon.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In Israël zijn tientallen ultra-orthodoxe joden opgepakt na een protest bij de woning van een hoge rechter. De actievoerders protesteren tegen de arrestatie van leden van hun gemeenschap die de dienstplicht weigeren. Volgens de politie werd de woning van de vicevoorzitter van het Hoge Rechtshof vernield. Op beelden zijn onder meer ingeslagen ruiten en beschadigde auto's te zien. Ultra-orthodoxe joden in Israël hoefden lange tijd niet in dienst, maar het Hoge Rechtshof eist sinds 2024 dat ze ook worden opgeroepen. Asielminister Van den Brink verwacht veel van het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat. Volgens hem krijgen Europese landen daardoor meer grip op migratie en worden asielprocedures overal gelijk. Ook moeten mensen die geen recht hebben op verblijf sneller terugkeren. Van den Brink noemt het de grootste hervorming van het Europese asielbeleid ooit, met als grootste uitdaging om de migratie al buiten de EU aan te pakken. En hij is ook benieuwd hoe de nieuwe regels aan Europa's buitengrenzen gaan werken. De terreurbeweging Hezbollah wijst het staakt het vuren met Israël af en heeft dat volgens persbureau AFP ook al laten weten aan de Libanese regering. Israël en Libanon bereikten eerder in Washington een akkoord dat moet leiden tot een breder bestand. Volgens die afspraken zou Hezbollah zich moeten terugtrekken uit Zuid-Libanon. Daar wil het Libanese leger veiligheidszones instellen en toezien op een wapenstilstand. Een belangrijke voorwaarde is dat Hezbollah alle aanvallen op Israël staakt. En de Russische staatszender Zvezda zegt dat Rusland morgen een akkoord met de VS gaat ondertekenen voor de aanleg van een tunnel onder de Beringstraat die Rusland en de Amerikaanse staat Alaska met elkaar moet verbinden. Een officiële bevestiging van Amerikaanse kant is er nog niet. De Russische investeringsgezant Dmitriev bracht het bericht. Hij opperde het plan vorig jaar al en noemde toen ook een mogelijke rol voor Tesla-baas Musk. De Beringstraat is op het smalste punt zo'n 85 kilometer breed. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: op Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio. Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Israël zijn tientallen ultra-orthodoxe joden opgepakt na een protest bij de woning van een hoge rechter. De actievoerders protesteren tegen de arrestatie van leden van hun gemeenschap die de dienstplicht weigeren. Asielminister Van den Brink verwacht veel van het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat. Volgens hem krijgen Europese landen daardoor meer grip op migratie en worden asielprocedures overal gelijk. De terreurbeweging Hezbollah wijst het staakt het vuren met Israël af en heeft dat volgens persbureau AFP ook al laten weten aan de Libanese regering. En de Russische staatszender Zvezda zegt dat Rusland morgen een akkoord met de VS gaat ondertekenen voor de aanleg van een tunnel onder de Beringstraat die Rusland en de Amerikaanse staat Alaska met elkaar moet verbinden. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

En op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De volledige Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt per direct op. Aanleiding is de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. De Raad wist al jaren dat Pols voorzitter was geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Volgens Milieudefensie waren directie en medewerkers daar niet van op de hoogte. Pols kwam vorige maand in opspraak na zijn overstap naar Tata Steel, die hem al na een dag ontsloeg. Milieudefensie noemt het vertrek van de Raad van Toezicht begrijpelijk. Studentenvereniging Veritas heeft een rouwperiode afgekondigd van 5 dagen na het overlijden van een van haar leden. De 21-jarige student werd zondag onwel tijdens de marathon van Utrecht. Hulpdiensten reanimeerden de man en brachten hem naar het ziekenhuis. Daar werd hij een paar dagen kunstmatig in coma gehouden en overleed hij dinsdag alsnog aan de gevolgen van zijn medische problemen. De Universiteit Utrecht heeft het overlijden bevestigd. De nabestaanden willen verder geen details geven. De KNRM roept alle surfers op om hun telefoonnummer op hun materialen te zetten. De reddingsdienst moet jaarlijks zo'n 200 keer uitrukken voor vermiste surfers. Maar in ruim de helft van de gevallen is die surfer al veilig aan wal. Reddingswerkers gaan dan af op achtergelaten of verloren spullen die nog in zee drijven. Dat leidt vaak tot grote zoekacties met boten en soms ook met helikopters. Met een nieuwe campagne wil de KNRM onnodige reddingsoperaties voorkomen. Er zijn speciale watervaste stickers voor surfers. En Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om daarmee te stoppen. Volgens de Duitse binnenlandminister hebben de controles een positief effect op de immigratiecijfers. Brussel vindt de maatregelen minder nodig door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat. De controles zorgen al langer voor files en overlast in grensregio's, ook in Nederland. Gemeenten langs de grens zeggen daardoor economische schade te lijden. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: A1 Radio, goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De volledige Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt per direct op. De raad wist al jaren dat oud-directeur Donald Pols voorzitter was geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Studentenvereniging Veritas heeft een rouwperiode afgekondigd van 5 dagen na het overlijden van een van haar leden. De 21-jarige student werd zondag onwel tijdens de marathon van Utrecht. De KNRM roept alle surfers op om hun telefoonnummer op hun materialen te zetten. De reddingsdienst moet jaarlijks zo'n 200 keer uitrukken voor vermiste surfers, maar in ruim de helft van de gevallen is die surfer al veilig aan wal. En Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om daarmee te stoppen. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op...

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Op een campus van de Universiteit van Surrey in het Britse Guildford is een beveiliger neergeschoten met een kruisboog. Het slachtoffer is een man van in de 50. Hij raakte zwaar gewond en ligt nu in het ziekenhuis. De verdachte is een 21-jarige oud-student van Saoedische afkomst en werd direct aangehouden. Volgens de politie gaat het om een geïsoleerd incident. Er wordt daarom niet gezocht naar andere verdachten. Wel wordt er nog onderzocht wat er precies is gebeurd in Guildford en waarom. Bij de Kroatische kustplaats Medulin is een klein vliegtuig neergestort. Er zijn daarbij volgens lokale media zeker 4 mensen omgekomen, maar officieel is dat nog niet bevestigd. De hulpdiensten zoeken nog naar mogelijk andere inzittenden. Het ongeluk gebeurde in de regio Istrië, dat is het schiereiland in het noordwesten van Kroatië. Het toestel zou zijn opgestegen vanuit Duitsland. De oorzaak van de vliegtuigcrash is onbekend en wordt nog onderzocht. De volledige Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt per direct op. Aanleiding is de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. De raad wist al jaren dat Pols voorzitter was geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Volgens Milieudefensie waren directie en medewerkers daar niet van op de hoogte. Pols kwam vorige maand in opspraak na zijn overstap naar Tata Steel, die hem al na een dag ontsloeg. Milieudefensie noemt het vertrek van de Raad van Toezicht begrijpelijk. En Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om daarmee te stoppen. Volgens de Duitse binnenlandminister hebben de controles een positief effect op de immigratiecijfers. Brussel vindt de maatregelen minder nodig door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat. De controles zorgen al langer voor files en overlast in grensregio's, ook in Nederland. Gemeenten langs de grens zeggen daardoor economische schade te lijden. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: Stem voor jouw regio.
3: A1 Radio.
0: Expedia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expedia. Een parel uit 50 jaar prog, rock, pop,

0: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders. Onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
1: Luisteraars, goedenavond. Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Xpodia. Aflevering 552 zijn we beland op deze mooie 4 juni 2026. Ik begroet hier uiteraard mijn co-DJ Gerrit in de studio. Gerrit, goedenavond.
2: Goedenavond, Peter. We gaan er weer een mooie uitzending van maken.
1: We gaan er zeker een mooie uitzending van maken. We gaan terug in het verleden met onder andere Argent, Cream, aangedragen door Edwin, want daar hebben we ook weer een aantal bijdragers van, uiteraard. Ik heb nieuw werk van Moonrise, onder andere uit Polen. We gaan toch weer even terug naar het verleden met Camel. Weer nieuw werk van 35 Tapes. Nou, in ieder geval van alles nog wat. We zijn geopend met de Poolse band Albion. Het album You'll Be Mine. Ze bestaan in de tussentijd 34 jaar. Echte neoprog van Poolse bodem. Dus Anyone, Anybody Count is het nummer waarnaar je geluisterd hebt. En dat was eigenlijk ook vanwege het prachtige gitaarwerk wat erin zat. Maar ik geef jou gelijk even de kans om terug te gaan naar het verleden, Gerrit.
2: Terug naar het verleden en terug naar Engeland. En vanuit Polen gaan we die stap maken. We gaan naar Argent. Hun muziek lag, zeker in de beginjaren, precies waar progressieve rock en popmuziek elkaar raken. Oftewel, muzikaal interessant en toch radiovriendelijk. Toetsenist Rod Argent was de voorman van de band. Hij verliet de Zombies om zijn eigen pad te bewandelen. En dat werd een eigen band. Argent's bekendste nummer is Hold Your Head Up. En dat komt van hun album All Together Now. En dat is tevens een succesalbum uit 1972. Hij trekt het nummer echt naar zich toe met een krachtige en bijna hypnotiserende riffs op de toetsen. En dat orgel is, zeker in die tijd vanzelfsprekend, een Hammond orgel.
1: Uiteraard. Ja, Argent was gewoon Argent. Je kunt wel een band noemen, maar het was gewoon Rod Argent.
2: Hij was gewoon Rod Argent en de rest mocht ook meespelen.

0: 94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: Expodia. Expodia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expodia.
2: We zijn toe aan de eerste bijdrage van Edwin. En dat komt natuurlijk weer uit Spanje.
3: Ja, nu wil ik graag naar een live album. Wat is samengesteld uit de opname van de twee concerten door Porcupine Tree. Bijgestaan door een vaste tourgitarist John Wesley. En dat was in oktober 2008 in de 013 in Tilburg. En dat gaven zij in het kader van de Fear of a Blank Planet Tournee. De compilatie is opgebouwd uit twee delen. Net als tijdens de optredens wordt eerst het nieuwe album, Fear of a Blank Planet, integraal ter horen gebracht, waarna er een selectie van ander materiaal nog volgt. Allemaal steengoede nummers van Steven Wilson. Vanavond gaan wij luisteren naar Fear of a Blank Planet.

0: parel. Uit 50 jaar prog, rock, pop, elektronica, blues en meer.
1: We gaan verder met de band Ruby Dawn. En die komen uit het Verenigd Koninkrijk, uit Wokingham. Maar opgericht door Carola Beer. En die heeft een hele tijd in Californië gewoond, wel 20 jaar. En die is in 2021 teruggekomen naar Engeland. Heeft daar de band geformeerd. En ze zei, ja, ik heb daar een leven lang op gewacht. Het album wat ze hebben uitgebracht in 2023 heet Beyond Tomorrow. En het nummer wat ik ga draaien is Into the Sun. 10 minuten lang. Opvallend oosterse soundscape dat doet denken aan Marokko of de Sahara. En critici vergelijken het zelfs wel met Kashmir van Led Zeppelin. Nou, ik weet niet of je zo ver mag gaan eigenlijk, hoor.
2: Dat vind ik wel heel aanmatigend, hoor.
1: Ja, nou ja, nee. Ik bedoel, het is een compliment als je daarmee vergeleken wordt.
2: Dat wel, maar om hetzelfde niveau te bereiken.
1: Nou, dat niveau, ik weet niet of ze dat bereiken. Maar goed, dat laten we gewoon aan de luisteraars. In ieder geval, hier is dus Into the Sun van de Verenigd Koninkrijk band Ruby Dawn.

0: 94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders. Onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
2: Ja, een mooi nummer van een goede band.
3: Zeker. En die band heet dan Galahad. En ik wilde graag aandacht besteden aan hun album The Long Goodbye uit 2023. En dat is wel terecht, vind ik, want het is wel een mijlpaal in hun carrière. Qua muziek valt een mix van stijlen op en een sterke samenspel tussen keyboards en gitaar. En die gitaar is dan van Lee Abraham. Die kennen we wel. In een van de reviews las ik dat de teksten vooral gaan over ouder worden, dementie en verlies van identiteit. Ik koos voor het nummer met de veelzeggende titel Behind the Veil of a Smile, achter de sluier van een glimlach. En achter die sluier kan veel verdriet, angst of verwarring verborgen blijven. Luister naar Behind the Veil of the Smile van Galahad.

0: parel uit 50 jaar prog, rock, pop, elektronica, blues en meer.
1: We gaan naar Zweden. In dit geval naar de Zweedse band Opeth. En die hebben in 2019 alweer, maar ik kan me nog zo goed herinneren dat dat album uitkwam, in Kauda Venenum uitgebracht. En de vertaling daarvan is: het venijn zit in de staart.
2: Zo, ja. Daar ook in Zweden.
1: Ook in Zweden. En een van de favoriete nummers die ik heb op dit album is All Things Will Pass. Daar gaan we zo meteen draaien. Het is een album dat uitkwam in twee versies. Een Zweedse versie en een Engelse versie. In eerste instantie de Zweedse versie. Maar Michael Akerfeldt was zo tevreden over de muziek die hij had gemaakt dat hij bang was dat de fans het zouden overslaan omdat het Zweeds was. Dus heeft hij er toch maar een Engelse versie van gemaakt. Ben ik wel weer blij mee. En het idee om het in het Zweeds te doen, dat kreeg hij toen hij zijn dochters naar school bracht. En eigenlijk dacht van ja, goh, mijn eigen taal is gewoon een fantastisch mooie taal.
2: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Als je in Zweden woont, vind je Zweeds fantastisch. Ik vind het niet zo fantastisch.
1: Ja, ja, precies. Het gaat in ieder geval over kwetsbaarheid, individuele identiteit en illusies, al dat soort zaken nog meer. Je kunt het je voorstellen, het zijn een beetje terugkomende thema's in progressieve rock. In dit geval is de productie gedaan door Michael Akerfeldt zelf, maar de mix door Stephen Wilson.
2: Kijk eens aan, nou dan moet het goed zijn.
1: Opeth met All Things Will Pass.

0: 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Expodia. Expodia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia.
1: Tijd voor de tweede bijdrage van Edwin in dit eerste uur. En hij pakt een klassieker uit de kast.
2: Eric Clapton, uit de tijd dat hij deel uitmaakte van Cream. Zij speelde met name bluesrock. En dat was in de jaren 1966 tot 1968. Clapton was toen 21 tot 23 jaar. De beslissing om met elkaar een band te beginnen werd genomen na een jam-sessie bij Baker thuis. Bruce was naast Clapton en Baker het derde lid van de band. En de bandleden vonden zichzelf het neusje van de zalm, oftewel de cream of the crop. En daar kwam de naam Cream vandaan. Vanavond wil ik mijn keuze maken van het album Wheels of Fire uit 1968 met het nummer White Room.

0: Expodia. Expodia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia.
1: Een van jouw favoriete bands volgens mij.
2: Ja, dat klopt. En van die legendarische Cream, want dat vind ik ook wel een van mijn favorieten. Over naar een andere favoriet, Fish on Friday van onze zuidenburen. Het is een beetje poppy, maar toch, ik vind het wel mooi. En daarom komt hij ook nog wel eens regelmatig langs, die band. Hun muziek is makkelijk in het gehoor, voelt warm aan en is rijk van klank, vind ik dan. Vanavond pakken we weer een nummer van het album Black Rain uit 2020. Voorman Nick Bex zegt daarover in een interview met Classic Rock Music Reporter: "The band sounds tighter and punchier than ever before." En zo is het maar net. Het openingsnummer Live in Town is het bewijs. Luister zelf.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Staatssecretaris Aert wil dat een minimumleeftijd voor sociale media Europees wordt geregeld om te voorkomen dat er binnen de EU verschillende regels naast elkaar ontstaan. Aert noemt een minimumleeftijd van bijvoorbeeld 15 jaar een goed idee. Volgens haar zijn de sociale media nu niet veilig genoeg door verslavende algoritmes en schadelijke content. Steeds meer Europese landen denken na over een leeftijdsgrens. De staatssecretaris pleit wel voor privacy-vriendelijke controle. Op een campus van de Universiteit van Surrey in het Britse Guildford is een beveiliger neergeschoten met een kruisboog. Het slachtoffer is een man van in de 50. Hij raakte zwaar gewond en ligt nu in het ziekenhuis. De verdachte is een 21-jarige oud-student van Saoedische afkomst en werd direct aangehouden. Volgens de politie gaat het om een geïsoleerd incident. Er wordt daarom niet gezocht naar andere verdachten. Wel wordt er nog onderzocht wat er precies is gebeurd in Guildford en waarom. Bij de Kroatische kustplaats Medulin is een klein vliegtuig neergestort. Er zijn daarbij volgens lokale media zeker 4 mensen omgekomen, maar officieel is dat nog niet bevestigd. De hulpdiensten zoeken nog naar mogelijk andere inzittenden. Het ongeluk gebeurde in de regio Istrië, dat is het schiereiland in het noordwesten van Kroatië. Het toestel zou zijn opgestegen vanuit Duitsland. De oorzaak van de vliegtuigcrash is onbekend en wordt nog onderzocht. En de jaarlijkse actie Alpe d'Huez heeft dit jaar al ruim 25 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek en dat is een recordbedrag. Bij het sportevenement beklommen bijna 5500 deelnemers de berg Alpe d'Huez in de Franse Alpen, wandelend of fietsend. Ook deden ruim 500 mensen mee aan een virtuele editie in Rotterdam Ahoy. Volgens de organisatie gaat het volledige bedrag naar wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Die 25 miljoen euro is een tussenstand. Het definitieve eindbedrag volgt in oktober. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: AE Radio.
3: Expedia. Expedia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expedia. Expedia.

0: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
1: Welkom bij het tweede uur van deze Xpodia, aflevering 552. Met straks nog een bijdrage van Edwin uit Spanje. Gerrit zit hier nog steeds in de studio.
2: En ik blijf ook nog even zitten.
1: Precies, want we hebben nog een mooi tweede uurtje voor je... met onder andere de Pineapple Thief, Airbag, Moonrise, een nieuw album... 35 Tapes, een nieuw album. We gaan even terug in de tijd met Camel... en we sluiten af met een mysterie. Maar we zijn geopend met ook eigenlijk een mysterie. Dat is namelijk een band die heet The Missing Piece. Progressieve rockband uit Noord-Holland, ontstaan in 2007. Maar ze hebben een album gemaakt... ja, dat eigenlijk pas in 2017 is uitgebracht. Het heeft een hele lange tijd op de plank gelegen... Maar voor de rest kan ik over deze band ook helemaal niks meer vinden.
2: Apart?
1: De bandnaam is een verwijzing naar het nummer of het album The Missing Piece van Gentle Giant uit 1977. Daar is de muziek ook een beetje op gebaseerd. En het album zoals het is uitgebracht met de titel van The Missing Piece is het album Dream Rider in 2017. En het nummer waarnaar je luisterde heette Erasmus.
2: Gaan we over naar de volgende. En als vaste luisteraar van Xpodia herken je inmiddels de muziek van de volgende band vast wel. De Engelse, de Pineapple Thief. Onlangs brachten ze nog een uitgebreide boxset uit. Maar ik grijp voor vanavond terug op hun veelgeprezen album Live 2014. Dat een jaar later is uitgebracht. Dit album duurt 1,5 uur en de opnames zijn gemaakt tijdens hun Magnolia Tour. Die opnames laten een strak geregisseerde en goed opgenomen concertregistratie horen. Mooi gitaarspel, subtiel toetsenwerk en een prima ondersteuning van de drums. Ook de emotionele zang van Bruce Sword komt goed naar voren, vind ik. Dat blijkt ook vooral uit het nummer The One You Left To Die.

0: 90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Expodia. Expodia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia.
1: Het derde nummer van deze uitzending 552. En dat leggen we zoals gebruikelijk in de handen van Edwin. Dus wij schakelen nu even over naar Spanje.
2: Ja, en in dit tweede uur heb ik gekozen voor het album The Greatest Show on Earth uit 2013 van Airbag. Het album behandelt de vervreemding van het individu in de huidige maatschappij en zijn wantrouwen jegens de overheid, die ons zou manipuleren en ook kunstmatig rustig zou houden. En welke band heeft dit thema nou niet gebruikt? Als je niet beter zou weten, zou je tijdens de lange instrumentale passages toch zweren dat je David Gilmour en co. aan het werk hoorde. Luister bijvoorbeeld maar eens naar het lange Call Me Back, waarin een heel fraai instrumentaal tussenstuk het nummer naar een hoger niveau tilt. Hier is hij, Call Me Back.

0: van de recente releases moet je deze gehoord hebben.
1: We gaan het hebben over Moonrise. Een band, maar eigenlijk een eenpersoonsproject uit Polen. En die ene persoon is dan Kamil Konieczak. Hij heeft Moonrise als band opgericht in 2008. Maar hij schrijft alle muziek zelf. Hij bespeelt alle instrumenten zelf. En hij heeft een vaste zanger, Marcin Staciek. En net heeft hij een nieuw album uitgebracht. Dat heet No Rewind. Met andere woorden, ik heb geen spijt over de muziek die ik geschreven heb. Ik hoef de band niet terug te draaien. Ik hoef er niet over te doen. Het staat er zoals het er staat.
2: Mooi.
1: Ja,
2: dat tevreden over het resultaat.
1: Ja, en het is ook een prachtig resultaat. Het is in de tussentijd zijn vijfde studioalbum. We kennen hem eigenlijk van een Expodia-klassieker. Dat is Lights of a Distant Bay, maar dat komt alweer uit 2008. En dit is ook weer typisch zo'n persoon, die kan hier niet van leven. Dus die moet eens in de zoveel tijd moet hij dan weer een nieuw album uitbrengen.
2: Ja.
1: Gewoon als hobby.
2: Als hobby, zeker. Ja.
1: Nou, en dat is dus nu ook. Het nummer wat je gaat beluisteren heet Shadows in the Dark.

0: 90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
2: Going back in time.
3: Going back in time, ja. En dan gaan we meer dan 50 jaar terug en dan komen we uit bij Camel. En als ik zeg Camel, dan denk je vanzelf aan het album The Snow Goose. Dat is wel hun magnus opus, kun je zeggen. Het is een conceptalbum, een soort filmsoundtrack. En het gaat dan met name om de muziek, want er wordt weinig in gezongen. De muziek zelf moet de emoties en de beelden oproepen van eenzaamheid, hoop en oorlog, las ik ergens. Het is gebaseerd op het boek The Snow Goose van Paul Gellicop. En dat gaat over een mismaakte, eenzame kunstenaar en een jong meisje die samen een gewonde sneeuwgans verzorgen. De gans herstelt, wordt vrijgelaten en keert jaarlijks terug bij het tweetal. Terug naar het album. Ik koos voor de track Dunkirk. En hier bereikt het het hoogtepunt als de kunstenaar met zijn kleine zeilbootje naar Dunkerque vaart om de soldaten te redden in de Tweede Wereldoorlog. En voor mij krijgt het nummer een extra lading na het zien van de gelijknamige film Dunkirk van Steven Nolan. Dat vond ik geweldig en dit nummer vind ik eveneens geweldig. Dunkirk van Camel.
1: 50 jaar oud, maar still going strong. Een Xpodia-keuze uit de jaren 70.

0: actueel. Van de recente releases moet je deze gehoord hebben.
1: We hebben een nieuw album van de band 35 Tapes. En die komen uit Finland. Jo Wang en Morten Lund. Samen met teksten van Kai Lundewal. Nou, dan weet je het wel. Dat gaat ergens over.
2: Ja, vast wel.
1: Nee, de titel van het nummer wat ik ga draaien heet Brise Volée. En het is een knipoog naar het klassieke ballet. Ik ga even niet helemaal uitleggen hoe dat in elkaar zit, want dat snap ik zelf ook niet helemaal. Maar het heeft wel te maken met het feit dat het op de een of andere manier iets met spiegelvoorhouden te maken heeft.
2: Oh ja.
1: Dus, nou. In ieder geval, het is afkomstig van, daar hebben we hem weer, Veil on Life. Weer een masker. Mm-hmm. Daar hebben we het in het eerste uur ook al over gehad. Maar in dit geval de albumtitel van 35 Tapes. En 35 Tapes als naam van de band, dat heeft natuurlijk te maken met de Mellotron.
2: Ja.
1: Want dat was het apparaat waar die bandjes in zaten, die 35 tapes.
2: Ja.
1: En je kunt je dus ook voorstellen dat je in de muziek van 35 Tapes de Mellotron tegenkomt.
2: Dat mag je toch hopen.
1: Ja, en dat gebeurt dus ook. Dus het album is gloedje nieuw. Veil on Life. Het nummer heet Brise Volée. De band heet 35 Tapes. What?

0: 90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Expodia. Expodia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia.
1: De afsluiter is voor jou, Gerrit. Dus,
2: ja, dankjewel.
1: Ga je gaan.
2: Ja, van de live waar Peter het net over had met een F naar de live met een V. En dan heb je live albums en live albums. Goeie en minder goeie. Dat wordt natuurlijk voor een groot deel bepaald door de band zelf, maar ook door de opnamekwaliteit en de nabewerking. Steeds meer zou je kunnen zeggen. Bij het optreden van de Canadese band Mystery in de Blue Note Club in de Poolse Poznan zijn beide, dus de muziek zelf en de opnamekwaliteit, van een hoog niveau. De 6 mannen van Mystery zijn 3 uur lang op de top van hun kunnen en de opname is van studiokwaliteit. Bewerking achteraf is minimaal. Je hoort, en niet voor het eerst bij Expodia, mijn favoriete song, Delusion Rain. Afscheid nemen, dat doen we maar niet, Peter, want we zijn volgende week weer terug.
1: Precies, en dan hebben we weer een mooie 2 uur Expodia. Dus dankjewel Gerrit voor vanavond.
2: Volgende week.
1: Dank ook aan Edwin en luisteraars, jullie bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.

0: Steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. De Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Staatssecretaris Aert wil dat een minimumleeftijd voor sociale media Europees wordt geregeld om te voorkomen dat er binnen de EU verschillende regels naast elkaar ontstaan. Aert noemt een minimumleeftijd van bijvoorbeeld 15 jaar een goed idee. Volgens haar zijn de sociale media nu niet veilig genoeg door verslavende algoritmes en schadelijke content. Steeds meer Europese landen denken na over een leeftijdsgrens. De staatssecretaris pleit wel voor privacy-vriendelijke controle. En de jaarlijkse actie Alpe d'Huez heeft dit jaar al ruim 25 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek en dat is een recordbedrag. Bij het sportevenement beklommen bijna 5500 deelnemers de berg Alpe d'Huez in de Franse Alpen, wandelend of fietsend. Ook deden ruim 500 mensen mee aan een virtuele editie in Rotterdam Ahoy. Volgens de organisatie gaat het volledige bedrag naar wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Die 25 miljoen euro is een tussenstand. Het definitieve eindbedrag volgt in oktober. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.

band die heet The Cruel Intentions. Het nieuwe album, dat is het titelnummer All Hail Hypocrisy. Nou, dat vind ik wel een goede titel, eerlijk gezegd, want dat komen we tegenwoordig wel heel veel tegen. Mensen die hypocriet zijn, daar heb ik een ontzettend grote hekel aan. En dus ook The Cruel Intentions. Je hoorde ze als opener van Schouten bij Nacht. Een uurtje rock'n'roll muziek zoals je dat inmiddels gewend bent, met daarin de vaste onderdelen. In de Killer Classic gaan we terug naar het jaar 2021. Dat is maar 5 jaar. Mammoth WVH, oftewel Wolfgang Van Halen, bracht toen zijn debuutalbum uit. Je hoort zometeen Epiphany. In de oerknal gaan we echt terug naar een debuutalbum. Threshold bracht in 1993 hun debuutalbum uit. Dat heet Wounded Land. Je hoort zometeen The Days of Dirt. En in de showcase zijn we toen in de derde week van het album van Thin Lizzy. Dat heet Chinatown. Komt uit het jaar 1980. Je hoort zometeen Killer on the Loose. De Rock 13 in nummer 1 is van de Ice Nine Kills en Twisting the Knife. En Tim Montana komt nieuw binnen en Break Me Down. En dit is een leuke band. Het is Haggard Cat.

zijn met z'n vieren. Gaan al een aantal jaartjes mee, opgericht in het jaar 1991. Altijd lekker stevig, Propane, zo heet de band. Scorch Earth, zo heet het nummer. En de volgorde uit Engeland, Haggard Cap en Halcyon. Gaan wij terug in de tijd hier in Schoutenbenacht. Normaal best wel ver, maar vandaag niet zo heel ver terug in de tijd. We gaan maar 5 jaar terug. Dan komen we uit in 2021. Killer. Classic. And so it began. Zo sloten ze af inderdaad, Propane. Nou, zo begon het ook voor Wolfgang Van Halen. Mammoth Wolfgang Van Halen, zo heette de band. De zoon van Eddie Van Halen bracht in het jaar 2021 zijn debuutalbum uit. Dat heet uiteraard ook Mammoth Wolfgang Van Halen. Van het album heel veel lekkere nummers. Binnenkort trouwens in Nederland, in het voorprogramma van Guns N' Roses. Maar dit is Epiphany.

Ze komen uit Zweden, maken symfonische extreme metal. Doen ze al sinds het jaar 2014. De band heet Sorenheim. Descending into Madness. Wat een mooie titel voor een album, zo heet een nieuw album. En van dat album hoorde je Somewhere Far Beyond. En voor Far Beyond hoorde je Mammoth Wolfgang Van Halen. En van zijn debuutalbum hoorde je Epiphany. En ik zei het al, ze staan ergens in juni, volgende week volgens mij, in het voorprogramma van Guns N' Roses. Dat doen ze in Amsterdam. Gaan we even kijken naar de Rock 13. De nieuwe nummer 1 is van Ice Nine Kills. En die heet Twisting the Knife, de nieuwe binnenkomer. Die komt uit Amerika. En de beste man heet Tim Montana. Het nieuwe album is onderweg. En de single, dat is al de voorloper. En komt nieuw binnen in de Rock 13. Break Me Down.

0: komen uit Boston. Ice Nine Kills, zo heet de band. Opgericht in het jaar 2002. Binnenkort staan ze in Grasbop in Dessel in België. 20 juni. En bijna een weekje later ook natuurlijk nog even in Zuid-Limburg en IJsselstein. In Yera On Air staan ze ook je hoorde Twisting the Knife. De nummer 1 positie van de Rock 13. En voor de nieuwe binnenkomer Tim Montana. En die hoorde Break Me Down. We gaan weer terug in de tijd. We gaan even kijken naar een debuutalbum. Daarvoor gaan we terug naar de vorige eeuw. Terug naar het jaar 1993.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Dit is de schouder bij nacht.
0: In de Oerknal gaan we altijd even terugkijken in de tijd. En dat doen we meestal, naar eigenlijk altijd, naar een debuutalbum van een band. Soms is dat een hele bekende band, soms een bekende band. Soms een wat minder bekende band. En soms een helemaal niet bekende band, maar gewoon een heel goed debuutalbum. Threshold mogen we gerust een hele bekende band noemen. Uit Engeland, progressieve metal maken ze sinds 1988. Het begint een beetje dreigend, daar hou ik wel van. 1993 maakten ze het album Wounded Land. Daarvan deze, The Days of Dirt.

is helemaal niet lief wat ze zingen. Ze zingen eigenlijk over het algemeen over trauma's, over verlies, over mislukkingen, over stress. All I want is to take you down with me. Dat is niet lief. En dan ook nog, I want to watch you bleed. Kingdom Collapse, jongens, komen uit San Antonio, Texas. Watch You Bleed hoorde je. En daarvoor hoorde je Threshold van het debuutalbum Wounded Land uit het jaar 1993. The Days of Dearth. Zo is het. Rustig aan maar. Schouten maar nacht. We gaan even naar Zweden. Deze band gaat al een aantal jaartjes mee. Ze maken lekkere sleaze rock. De band heet Confess. Ze hebben het over The Warriors.

0: komen uit Londen. Het is een voorproefje van hun nieuwe album. Of het nou Steak of Steak is. Ja, ik denk dat het gewoon Steak is, maar ik weet niet helemaal zeker, moet ik je eerlijk zeggen. Dat is de bandnaam. Comet, zo een komeet. Dat is dus hun titel. En daarvoor hadden we Confess uit Zweden. En zij hadden het over The Warriors. Die hebben we veel te veel de laatste tijd. We gaan nog even terug in de tijd. We gaan even kijken naar de showcase. Weet wel, één album, 4 weken lang. Het is toch wel een beroemd album. We zijn alweer toe aan de derde week. De derde week van het album van Thin Lizzy. We gaan terug naar het jaar 1980.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: Wat een band was dit, Thin Lizzy. Phil Lynott speelde erin, Gary Moore speelde erin, Snowy White speelde erin, John Sykes speelde erin en zelfs Mitch Ewer speelde erin. Maar dit is toch wel de oude samenstelling, het beginjaren, dat is toch wel het mooiste. Van het jaar 1980, Thin Lizzy en Killer on the Loose.

zussen zijn met z'n drieën. Ze komen uit Birmingham met zijn twee broers, Bob en Eddie Firth. De drummer die heet Troy Weaver. Samen zijn ze Love Nor Money. Long Since Gone hoorde je. En voor Long Since Gone, ja, inderdaad zijn ze ook Long Gone. Thin Lizzy, ze bestaan inmiddels niet meer. Ook de opvolgende band bestaat volgens mij inmiddels niet meer. We gingen terug naar het jaar 1980. Dat deden we met het album Chinatown van Thin Lizzy. We waren toen in de derde week. Killer on the Loose hoorde je in deze week. Volgende week nog één weekje en dan weer een nieuw album. Ik denk dat we Chinatown gaan draaien volgende week. Ik weet het eigenlijk wel bijna zeker. Het zit er op deze uitzending van Schout op een Dag. Gewoon een uurtje is eigenlijk gewoon veel te kort. Zoveel mooie muziek om aan je voor te stellen en voor je te draaien. Maar een uurtje is, nou ja, prima. We sluiten af met deze band uit Denver, Colorado. Die heet Chemist. Invocation of the Dreamer. Wat een mooie titel ook alweer. Ik dank je nu voor het luisteren en ik hoor je heel graag volgende week weer. Tot dan.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Amsterdam op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.
1: De stem van jouw regio.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer...